0: nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In aanvolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

daar kom ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt bij terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal 1 ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

De mooie stem van Maxi Priest en Close to You. Ja, nummer 1 in Amerika was dat, hè? 1990 in de Billboard Hot 100. Hè? Ja, was lekker. Hij bracht bepaalde muzieksoorten samen en dat deed hij heel goed. Want hij maakte reggae opeens mainstream. Ja, Close to You uit 1990 in de Billboard Hot 100. Ja, in 1990, zo'n beetje rond deze datum. Hè? Goedemorgen, het is dinsdag geworden alweer, 16-6-2026. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Elke dag. We zitten alweer in aflevering 5375. Ja. Ik zit er eens naar te kijken. Ik denk, nou jongens, dat zijn toch heel wat afleveringen die we al gemaakt hebben van dit ochtendradioprogramma. En ja, er zijn ook heel wat protesten geweest wat betreft de Delftse studentenvakbond, de VSSD. Maar ja, het is klaar. Ze kunnen namelijk geen nieuwe bestuursleden vinden daar in Delft. Ja, een van de woordvoerders zegt, het is lastig aan te wijzen waarom niemand hier zin in heeft. Dat zegt een oud bestuurslid bij Omroep West. Je merkt wel dat de studiedruk veel hoger is geworden. Studenten steeds minder enthousiast zijn over vrijwilligerswerk. Ja, lokale studentenvakbonden zijn of waren in de lage landen in alle soorten en maten. Je hebt ze natuurlijk in Nederland zitten, je hebt ze in België zitten. Nou ja, ook in Duitsland zijn ze natuurlijk. Hè. Ja, de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen Delft is toch een geval apart. Aan de ene kant omdat het van al die lokale studentenvakbonden met zo'n 3000 leden de grootste was. Ja, en dat stopt nou, hè. Een van de spraakmakende stunts was in 2012 van deze studentenvakbond in Delft. Toen heeft de bond de Technische Universiteit Delft te koop gezet tegen elk aannemelijk bod. Het ging om een actie tegen de kabinetsplannen om de basisbeurs af te schaffen. Ja, ja, en ook was de gemaakte overval op een geldwagen in 1994... midden in de binnenstad van Delft. Toen hadden ze dat ook geflikt. Ja. En dat was eigenlijk een protest, zeg maar, als een korting op de basisbeurs. Ja, de buit die bestond uit nepbiljetten met daarop een plukkip. Ja. Ja, 1994 was ook het jaar dat de studentenbond in Delft, de VSSD, werd voorgezeten door Diederik Samsom. Ja, die kennen we nog wel, hè? Ja, dat dacht ik. Hij ging ook nog een keertje bij Greenpeace aan de slag en daarna als Partij van de Arbeid. Ja, bij de VSSD streed Samsom tegen bezuinigingen op de studiefinanciering en voor meer inspraak van studenten aan de universiteit. Maar ja, het is klaar, hè? De studentenvakbond in Delft die houdt er mee op. Ja, het is gebeurd. Er is niemand meer enthousiast te maken om een bestuursfunctie aan te nemen. Ja, en als er geen bestuur is, dan is het klaar, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is dinsdag, ik zei het al, 16 juni. En druk op de knop, want we hebben veel te doen.

rijbewijs gehaald. Toen zei mijn man, zat jij de eend in de garage? Zat hij te schreeuwen, hij is een gek. Dus ik raamde eerst een hek. Toen zat ik bij de bakker in de etalage. Bemoeide dat ook niet mee. Nicky.

0: Bamoei.
1: Ja, volgens mij uit Utrecht, hè, komt ze, deze Tineke Schouten. Ja, de cd die heet Lady uit de Takkenstraat. Ja, en dit was Dag Bemoei. Ja, misschien zijn er wel herkenbare dingen in het liedje, hè. Ja. Goed, goedemorgen, voor de wekker wakker. Even het nieuws bekijken. Ja, voetbal natuurlijk, het WK. Iran heeft zijn beladen eerste wedstrijd gespeeld, maar niet gewonnen. De Iraniërs bleven in alweer steken op een 2-2 gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Het was een duelletje zonder incident. Gelukkig, want die werden wel verwacht. Er waren alleen buiten het stadion wat protesten. Ja, Iran keek in een vermakelijke wedstrijd tot 2 keer toe tegen een achterstand. Door goals van Ilayla Just. Kijk, dat is toevallig. In verband met Ilayla aan het begin. En in beide gevallen repareerde de ploeg van de bondscoach van Iran weer de schade. Ja, Mohamed Mohebi, die kopte halverwege de tweede helft de 2-2 winnen. Ja, maar ja, er waren natuurlijk veel spanningen rondom de wedstrijd, maar er waren geen incidenten in het stadion in LA. De Iraanse minister van Sport had gedreigd dat de Iraanse spelers van het veld zouden stappen als in het stadion geprotesteerd zou worden tegen het huidige regime. Ja, daar zit je natuurlijk ook nog een keertje mee. Het valt me sowieso mee dat de spelers van Iran het land in Amerika binnen mogen. Ja, niet dat ik daar tegen ben of zo. Nee, ik vind iedereen moet zijn sport kunnen beoefenen. Maar ja, omdat er nogal wat mensen geweigerd zijn in Amerika, zou je zeggen nou, dat er ook wat mensen in Iran geweigerd zouden worden. Ja, maar dat was dus niet zo. Nou ja, de wedstrijd werd gewoon zonder onderbreking uitgespeeld. Alleen buiten het stadion, daar waren wel wat honderden mensen aan het demonstreren die met vlaggen zwaaiden en een onvrede over het Iraanse regime uiten. Ja, in LA woont de grootste Iraanse gemeenschap buiten Iran. Ja, het is maar even dat je het weet. Ja, er waren wel in de leeuw verboden leeuw- en zonvlaggen te zien, maar dat was voor Iran geen reden om de wedstrijd te staken. De voormalige vlag van Iran werd vooral gebruikt door tegenstanders van het regime. Dus ja, er werden wel klein protesten gevoerd, maar de spelers die zijn het veld niet afgestapt. Ja, ik vraag me dan wel een klein beetje af of de spelers dat dan zelf doen. Dus dat ze het veld afgingen uit eigen wil of dat het hun opgelegd was. Dat vraag ik me dan wel weer een beetje af. Maar goed, dat zal dan later wel weer bekend worden. Ja, nog meer nieuws. Een jongetje van 2 jaar is afgelopen maandag uit een raam gevallen op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Ja, verschrikkelijk lijkt me dat. Het gebeurde rond 10 uur bij een woning aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Chaloy. De wijk Chaloy is het, hè? Ja. Ja, de peuter kwam volgens getuigen terecht in de binnentuin van de onderburen. Ja, zo kwam er ook een traumahelikopter met een medisch team aan boord. En volgens de politie hebben de hulpdiensten de jongen gereanimeerd. En daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht met spoed. Ja, meer nieuws daarover is eigenlijk niet te melden. En dat was een beetje, hè? Ja. En verder nog meer nieuws. Irene Wüst is door de sportkoepel NOC-NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028. Duurt nog even in LA. Ja, dan gaat deze oud-schaatser het stokje overnemen in LA van Pieter van de Hogeband. Die moest vertrekken. In de Alpen gaat ze waarschijnlijk in de voetsporen treden van Carl Verheijen. Ja, Irene Wüst, geboren in Goorlen, is de eerste vrouw die chef de mission van de valide sporters. De Paralympische ploegen. Die hadden al eerder een vrouw als chef de mission met Esther Vergeer en Thea Limbach. Maar nu is dat dus geworden Irene Wüst. Ja, de chef de mission van de zomerspelen van 2028. En waarschijnlijk ook nog een keer voor de winterspelen van 2030. Hè? Dus dat is op zich goed nieuws.

0: De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.
1: Dit is de dagtopper

0: De dagtopper van vandaag, dinsdag 16 juni, AM of AM op zijn Nederlands en linkerbaan.
1: Erik van Vliet.
0: Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Want er is uiteraard weer veel gebeurd. Luister met aandacht. Ja, we zijn steeds minder geïnteresseerd in nieuws. Oh, nou dan kan ik beter stoppen, denk ik. Oh, wacht even, dit gaat ergens anders over. Ja, men gebruikt het nieuws op een andere manier. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digital News Report. Die trends over de jaren in kaart brengt en de informatie vergelijkt met die van andere landen. De afname in interesse, gebruik en vertrouwen. Dat kun je zien in alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder de 18 tot 34-jarigen. In 2018 had 61% van de mensen nog veel interesse in het nieuws. In 2026 is het gedaald tot 45%. De groep die helemaal geen interesse in nieuws heeft, nam toe van 4% naar 14%. Ja, ik sprak vorige week nog iemand over het nieuws. Ze zeggen, ja, ik volg het nieuws niet meer, want er is zoveel slecht nieuws. Ik word er gewoon depressief van. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo, hè. Je krijgt zoveel slechte berichten binnen. Ja, er komen hier in dit programma ook nog wel positieve berichten binnen. Maar er zijn toch wel veel negatieve berichten. Maar ja, het is niet anders. Zo is het in de wereld, hè. Ja, voor 33% van de jongeren zijn social media, waaronder Facebook, hè. Ook Instagram, YouTube en TikTok een belangrijke nieuwsbron. Dus wat daarop staat, geloven ze ook. Moeten ze wel voor oppassen, want het is niet altijd nieuws wat erop staat. Het kan ook vaak zeg maar verzonnen nieuws zijn. Hè? Pas op, nep, fake nieuws. Ja, met die toename groeien ook de zorgen over de desinformatie online. 51% van de Nederlanders die maakt zich zorgen. En de Belgen die maken zich ook zorgen. 49%. Het commissariaat voor de media die roept nieuwsorganisaties op beter aan te sluiten bij de behoeften van jongeren op hun nieuwsinteresse te vergroten. Ja. Op deze dag trouwens in 1903, apotter Caleb Bradham kocht in 1898 de merknaam Pep Cola. Ja, je ziet of je voelt de bui al aankomen. Ja, het werd dus uiteindelijk in 1903 geregistreerd als Pepsi-Cola. Ja, Pepsi-Cola werd aanvankelijk gemaakt als Brad Drink naar de achternaam van de maker. En dat gebeurde in 1903. Ja, en de merknaam wordt ook gedeponeerd dus. Die wordt dus vastgezet. En ja, het was eigenlijk bedoeld, cola, om maagpijnen te genezen. Ja, en het klinkt misschien raar, maar mocht je last van je maag hebben bijvoorbeeld en neemt een beetje cola, dan gaat dat over. Ja, je moet wel ontzettend boeren, dat wel, maar het werkt wel. Het is eigenlijk een soort medicijn geweest vroeger, hè? En later werd het dus als drankje, zeg maar, benut door iedereen, hè? Ja. Dus in 1903, hè, ja, de naam van het bekende cola-merk wordt gedeponeerd. Ja, en nog nieuws over het WK. Ja, scheidsrechter John Evans die ontkent dat hij zondag met opzet een obscene gebaar heeft gemaakt. Voorafgaand aan het WK-wedstrijdje tussen Duitsland en Curaçao. De Australiër maakte als assistent VAR een handgebaar. Dat ook kan worden geassocieerd als een teken van extreemrechtse groepen. Ja, nou ja, men heeft het onderzocht, of beter gezegd, men heeft het nog in onderzoek. Ja, toen de videoscheidsrechters vlak voor de aftrap aan de kijker werden voorgesteld, maakte Evans met zijn rechterhand een gebaar dat in sommige kringen voor white power zou staan. Het gebaar dat te zien is, leidde tot veel speculaties op social media. Ja. Ja, gisteravond, hè, voetbal, hè, België. België is het WK voetbal begonnen met een gelijkspel tegen Egypte in groep G. Nou, Egypte deed ook erg goed. Het team van de bondscoach Garcia kwam in Seattle niet verder dan 1-1. Na wat oefenzegens op Kroatië 0-2 en Tunesië 5-0 was de WK-temperatuur in België behoorlijk gestegen. De eerste helft in het warme Seattle was 29 graden. Zorgde voor een behoorlijke daling op de rode duivelsthermometer. Ja, de middenvelder Tielemans zei we hadden het heel lastig. En in de tweede helft ging het wat beter, vooral naar de gelijkmaker. Ja, Egypte is een stug team. Nou, ik heb ze ook zien voetballen. Ze kunnen het wel, hoor, die Egyptenaren. Ja. België maakte voor rust trouwens een tamme indruk en kwam er vrijwel niet aan te pas. Egypte had heel veel strijdlust. En de ploeg van de aanvoerder Mohamed Salah zat er bovenop in de duels en nam na 19 minuten zelfs de leiding. Het hele stadion werd gek, want Egypte scoorde. Ja. Ja, en de Rode Duivels die hebben het dus minder gedaan. Maar toch gelijkspellen, dus ze doen nog gewoon mee. Hè.

0: Ja, ik weet niet wat er op het menu staat bij Tom's Dinner, maar... Het is in elk geval een lekker liedje. Susan Vega en DNA. En Tom's Diner uit 1990. Lekker op een zwart vinylplaatje. Je hoorde als het goed is ook een klein beetje te kraken. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, gisteren kreeg ik het berichtje via de WhatsApp binnen. Maar het was al een tijdje zo, een paar dagen. De naam Wim T. Schippers. Ja, misschien zegt hij dat niks. Veel jonge mensen die kennen hem niet. Maar hij was best wel belangrijk. Hij is overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ja, Wim T. Schippers was namelijk de stem van Ernie. Van Bert en Ernie, hè. Hey, Bert, kan ik slapen, Bert? En Kermie, de kikker, hè. Ja. Oh, ja, je weet wel, die bekende kikker, hè. Uit de bekende series. Nou ja, werd dus bekend. De stemacteur, tv-maker en kunstenaar Wim T. Schippers is overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ja, hij was in de jaren 70... vooral bekend. Toen heeft hij heel veel gedaan voor onder andere de VPRO, de Vrijzinnige Protestantse of Progressieve Radioomroep. Ja, als de Fred Haché-show van Oekels Discotheek voor tv en rol. Maakte hij ook nog een keertje. Op Radio 3 was dat toen, of Hilversum 3 met zijn Jacques-plafond. Ja, het was een programma wat heel gek was. Hoor. Als je moet je maar eens gaan googlen, dan vind je het programma vanzelf. Ja, hij was ook de man die chef van Oekel verzonnen heeft. Ja, en dat werd toen door de bekende Dolf Brouwers gedaan. Hè? Ja, chef van Oekel was dus een van de typetjes die dus door Wim T. Schippers bedacht is. Nee, hij is overleden. Hij is 83 jaar geworden, ik zeg het al. Rest in peace. Nou, zullen we eens even een creatie van hem laten horen, oké? Okay?
1: Zo, daar ben ik weer. Leuk was dat, hè? Terwijl u de plaat omdraaide, ben ik even naar de wc geweest. Ik dacht, ik doe dat deze keer maar even buiten de plaat om.

0: Godverdomme nog toe. Er komt nog wat. En het was al zoveel. Meneer de Producer, meneer Plafond, zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
1: Ach ja, als we plaatjes draaien in radioprogramma's, kan er ook wel eens een stukje radio op de plaat. U luistert naar Ronflonflon met Jacques Plafond. In onze serie De Onvergetelijke Gerrit Dekzeil draaien we nu Ik Ben Gerrit.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis waren het toestel kort voor de crash vandaan.

0: was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. De Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Ja, hij is er al hoor, die ochtendzon. Al is het nog niet echt dat hij overtuigend is, maar wie weet wordt dat vandaag nog wel wat, hè?
1: Ja.
0: Goedemorgen, Frank van Etten in het tweede gedeelte van Voor de Wekker Wakker op deze dinsdagmorgen, hè? Ja. Ja, trouwens over die ochtendzon, even het weerbericht, misschien wel handig. Er komen wat wolkenvelden voor vandaag, er zijn wat opklaringen. Er is wel een buitje zo af en toe. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon in de Langstraat. En het wordt droog met temperaturen tussen de 19 en 25 graden. Vanavond zijn er ook weer brede opklaringen. Dan komt er wel wat bewolking binnen, maar goed, het is te doen. Temperaturen in de nacht, 10 tot 15 graden. Vandaag overdag 25 graden, hè? 25 graden, jongens, vandaag. Oh, ja, ja. De zomer komt eraan. Ja, het is vandaag ook de tweede dag van de G7-top in Frankrijk. En de Oekraïense president Zelensky, die is de gast in Luxemburg. En daar wordt gepraat over de meerjarenbegroting van de EU. En in Frankrijk speelt Frankrijk speelt in New Jersey tegen Senegal op het WK vandaag. Dus weer een leuke wedstrijd. Tijdens het wereldkampioenschap voetballen 2026. Hè? Goed, het tweede gedeelte van Voor de Wekker Wakker is wederom een feit geworden. Even kijken of we alles hebben liggen hier. Koffie, ja, check. De kat op de mat, ook dat. Even kijken, stukje kaas, ook lekker. Een croissantje natuurlijk, hè, want Frankrijk voetbalt. Ja. Nou, oké. We hebben alles liggen, dus druk op de knop, daar gaan we.

Classic, twee lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar. Natuurlijk in Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. We zijn vandaag 16 juni. Ja, de 90s, hè? Erg bekend. De baggy jeans. Misschien zegt je dat toch wel wat. De bucket hats, dat was in de mode. TV was Friends te zien. Beverly Hills 90210, Baywatch. En er was zelfs Pokémon op tv, ja. Bekende films uit de 90s, Titanic 1997, The Matrix 1999, Clueless en Jurassic Park. Hè? Ja. Als je nog leuke back-to-back classics weet, dan mag je dat mailen voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. Hè? Ja, op deze dag trouwens, eventjes geleden in 1903, richtte Henry Ford in Detroit de Ford Motor Company op. Hij wil door massaproductie de auto betaalbaar maken voor de gewone burger. Voor de lopende bandproductie werkt hij met Friedrich Taylor. Deze ziet als een van de oorzaken van het niet efficiënt werken van ondernemingen de natuurlijke luiheid van de werknemer. Ja, een ondernemer maakt meer winst bij grotere sociale controle van arbeidsprocessen en de arbeider. Zo zegt hij. En er wordt onder andere voor elke werknemer een schema van opeenvolgende, simpel te leren handelingen gemaakt. Ja, de lopende band, hè, hadden ze toen al. Hè. Moet nagaan, 1903. Ja. Dus vandaag de geboortedag van Erik de Zwart. Ook de geboortedag van Hans Dorrestein, Nederlandse liedschrijver en cabaretier. Fred Oster, zegt je misschien niks. Nederlandse producer en presentator van de eerste amusementsprogramma's op de tv. Is vandaag ook officieel zijn geboortedag in 1936. Het is ook de geboortedag van Stan Laurel. Ja, hij is al overleden natuurlijk, 1965. Maar het was een komiek uit het Verenigd Koninkrijk. En een regisseur. En we kennen hem meer als de dikke en de dunne. Hè? Ja, dat werd toen op de Nederlandse tv ook uitgezonden. Hè? Vandaag dus de geboortedag van Stan Laurel. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. We zijn er weer. We hebben weer van alles te doen. Hè? Dus... onder andere dit liedje. Hè? Altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker.

Erik Dikheb en Stephen Hawks. Stephen Hawks voor Intimi. Je hoorde Oranje groot en machtig. Ja, zaterdag dan treedt het Nederlands elftal in het WK voetbal aan tegen Zweden. Ja.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranje koorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Helene Fischer, hoi tenacht. Het is de flitsschijf nog sowieso tot aanstaande zaterdag. En dan komt er, als het goed is, weer een hele nieuwe aan. Dus wat dat betreft zitten we weer lekker met die flitsschijven. Ja, trouwens, deze Helene Fischer, knappe dame trouwens, heeft al meer hits gehad. Hè? Ja, onder andere Atemloos, Durch die Nacht, 2013. Ja, toen was het de nummer 1 al in Duitsland. En ook een hele romantische, Nur mit dir, 2012. En 2017 was een feestknaller. Herz Beben, ja. Het is een van de meest verkochte artiesten in Duitsland. Hè. Ja, wij draaiden Helene Fischer al heel wat jaartjes geleden, dat weet ik nog. Toen was ze nog helemaal niet doorgebroken. En toen dacht ik ook van, ja, dit gaat misschien wel eens een hele grote worden. Ja, ik vond wel lekkere muziek toen. Een beetje slagerachtige liedjes. Ik moest ze nog ergens hier in het muziekbestand hebben staan. Hè. Ja, vanmiddag trouwens van 4 tot 6, dan is hij er weer, Anton Nachtzaam. En hij heeft toch wel een hele speciale aanbieding, hoor. Dat was deze. Devil Hole and Bring It All Home. De speciale aanbieding. Nog sowieso tot en met 19 juni.

0: Hey, wat is dit?
1: Als ik nou elke werkdag in je overga.
2: Erik in de ochtend.

0: Back-to-back classics. Twee liedjes uit de jaren 90 in Voor de Wekker Wakker. Hè? Mooi, hè? Ja. Goedemorgen, dit is het Ochtendradio Vuitton. We zijn er elke werkdag van 6 tot 9 op Langstraat FM. En natuurlijk ook in het weekend, hè, van 7 tot 9. Hè? Ja. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, in Frankrijk is de tweede dag van de G7. Het is de jaarlijkse top van 7 grote industriële landen en de Europese Unie. De president van de Oekraïne, Zelensky, is er ook. Hij zal waarschijnlijk proberen de Amerikaanse leider Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor de Oekraïne. En de EU-ministers van Europese Zaken bespreken in Luxemburg de meerjarenbegroting van 2028-2034. De EU-voorzitter Tsipras die stelt een 2% lagere begroting voor dan 2000 miljard euro die de Europese Commissie wil. En Frankrijk, een van de topfavorieten voor de wereldtitel, die speelt zijn eerste groepswedstrijd van het WK voetbal. Vandaag tegen Senegal. De titelverdediger Argentinië die trapt om 3 uur Nederlandse tijd voor het eerst af in de nacht. Ja, alle wedstrijden zijn natuurlijk live te zien via de bekende sportapps. Ja, en ook nog goed nieuws, want Irene Wüst is door de sportkoepel NOC-NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in LA. Ja, bevalt die samenwerking, dan zal ze de functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Ja, ze is inmiddels 40 jaar. Ze komt uit Goorden natuurlijk. Ze neemt in LA het stokje over van Pieter van de Hogeband, die weg moest gaan bij NOC-NSF. En in de Alpen treedt ze waarschijnlijk in de voetsporen van Karl Verheijen. Ja, Wüst is trouwens de eerste vrouw die de chef de mission is van valide sporters. Paralympische ploegen hadden al eerder een vrouw als chef de mission met Esther Vergeer en Thea Limbach. Sorry. Ja, Wüst is met 6 gouden en 5 zilveren en 2 bronzen medailles de meest gedecoreerde Olympier uit de Nederlandse geschiedenis. En bovendien ook nog een keer de enige atleet die op 5 verschillende winterspelen heeft meegedaan. En ook een gouden medaille heeft veroverd. Hè? Ja. Goed. Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. Ja, we hebben ook een dagtopper. En ach ja, weet je wat, we doen eens gek. Daar komt hij weer.
1: Dit is de dagtopper.

0: FM. Langstraat FM.
1: Hallo, ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker.

0: Nou ja, de programma's waren een doorbraak voor Dolph Brouwers. Ja, want Wim T. Schippers die deed heel erg veel en werkte toen voor de VPRO.
1: Minder gezellig is de wijze waarop wij in ons huidige tijdsgevricht benaderd worden bij het boodschappen doen in winkels. Luister naar wat mij overkwam.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabriek overschrijdt

0: al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Oliver Tree, ja, een beetje een vreemd persoon. Hij verkocht zijn artiestenpersona in 2022 voor 1 miljoen dollar. En zei dat hij ging stoppen. Nou ja, 3 maanden later kwam hij terug. Het was allemaal onderdeel van een grote act die hij opzette. Ja, je hoorde trouwens With You van Oliver Tree. Hij zingt meestal over depressie, angst en liefdesverdriet. Maar dan vaak met een lekkere beat en een clip vol explosies. Als je de videoclips bekijkt op internet, hè. Ja. Goed, had trouwens meer grote nummers, hè. 2021, Life Goes On. Alien Boy, 2018. En Miss You, 2022. En Jerk, ook in 2019. En dat was een typische Oliver Tree energieplaat. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, het is dinsdag. Het derde uur is weer een feit geworden op Langstraat FM. Ja, voetbal vandaag. Frankrijk-Senegal begint om 9 uur. Belooft een grote wedstrijd te worden. Maar ja, Frankrijk is even de kanshebbers om kampioen te worden. De komende nacht richting woensdag, dan is Irak-Noorwegen. En om 3 uur, de komende nacht, Argentinië-Algerije. En woensdagmorgen om 6 uur, Oostenrijk-Jordanië. Dus dat zijn de voetbalwedstrijden vandaag. Ja, het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen van El Niño. Eind dit jaar in 2027. Ja, de hulporganisaties die denken dat het weerfenomeen de komende tijd in meerdere regio's tegelijk grote problemen kan veroorzaken. Zoals veel voedseltekorten, overstromingen, droogtes en ook gevaarlijke hittegolven. Dus dat denken ze. Ja, en wonen slokt nog altijd een groot deel van het inkomen op. Vooral voor mensen die hun eerste stap op de woningmarkt zetten in de vrije sector. Ze zijn vaak het meeste kwijt aan hun woonlasten. Zo blijkt uit cijfers van het statistiekbureau CBS. Huiseigenaren besteden gemiddeld het kleinste deel van hun inkomen aan wonen. Terwijl huurders in de sociale als de vrije sector een aanzienlijk grote deel kwijt zijn aan huur en bijkomende kosten. Ja, als ik al naga dat je al tegenwoordig voor een woning tussen de 800 en de 1000 euro kwijt bent in de huursector, hè, dan is dat niet mis. Ja, en dat hakt er ook in, hè, als je maar een klein inkomen hebt natuurlijk. Ja, gemiddeld genomen daalde het aandeel van het inkomen dat huishoudens kwijt zijn aan wonen wel iets ten opzichte van 2024. Maar ja, toch blijven de verschillen tussen de groepen erg groot. Ja. Goed, op deze dag trouwens in 1903, de Noor Roald Amundsen die vertrekt met een schip naar het Noordpoolgebied om de noordwestelijke doorvaart te gaan onderzoeken. En Henry Ford die sticht de Ford Motor Company op in 1903. Het eerste model is een Model A. Mocht je hem nog in de schuur hebben staan, dan zou ik hem maar verkopen, want hij levert heel veel geld op. En in de plaats Endicott in New York gaat IBM van start. De letters staan voor International Business Machines. Het bedrijf is een fusie van 3 ondernemingen die zich bezighouden met het maken van ponsbanden, prikklokken en elektronische telmachines. Ja, IBM groeide uit tot een van de belangrijkste computerproducenten ter wereld. In 1981 bijvoorbeeld bracht het de eerste personal computer op de markt. Het zou de standaard worden voor computers in huis. IBM vond bijvoorbeeld ook de floppy disk uit. Hè. Dat was zo'n buigzaam diskje. En die was er al sinds 1967. En introduceerde zelfs in 1970, ja, IBM, de streepjescode. Hè. Dus ja, een belangrijk bedrijf geweest in het verleden. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag. Ja.
1: Iedere ochtend.
0: Ja, het is weer tijd voor een WK-liedje, hè? Toch? Ja.

Elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Dave Ewig hoorde je met Olé naar de Costa. Ja, ik weet trouwens niet of dat vandaag nodig is. Nee, hè? Nee, het wordt vandaag goed weer hoor in de Langstraat. Rond de 25 graden in Limburg alleen al. Ja, en nou ja, rond de 20, 22 graden in de Langstraat komt het wel goed. Ja, vanavond is het ook nog een tijdje zonnig. Dus je kunt nog eventjes lekker buiten zitten. En de komende nacht, als je zin hebt, kun je ook buiten blijven. 10 tot 14 graden. Morgen, dan is er wel veel bewolking. En vooral in de noordelijke helft, dan is er kans op wat regen. Maar ja, hier in deze buurt is het lekker droog. Met veel zon. In de middag wordt het dan zelfs 23 tot 25 graden. Lekker. En in het noorden wordt het wat koeler, 22 graden. Maar goed, in de Langstraat krijgen we lekker weer, hoor. Dus komt helemaal goed. Goed, zo dadelijk het regionieuws met Sien van de Kamer. Is Mr. Big.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club krijgt de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranje koorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. She is my woman. She's in the
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend Erik van Wiet.

Het voetballied van Engeland tijdens het WK wel, denk ik. Ja, de Shakers. En the goal come on home England. Ja, leuke plaat. En wie weet draagt het liedje ook wel bij aan het succes van het Engelse elftal. Hè? Wie zal het zeggen? Goed, voor de wekker wakker. Vandaag, op deze dag, staat er te lezen in diverse websites. Of op diverse websites in het shownieuws dat de 47-jarige Hemming Willis vertelt dat de acteur van Die Hard en Pulp Fiction leidt aan FTD. Ja, mensen vragen heel vaak, zo zegt ze, of Bruce Willis nog weet wie je bent. En dan zegt zij altijd ja, dat weet hij, omdat hij geen Alzheimer heeft, maar FTD. Dus de variant waaraan Bruce Willis leidt. Ja, volgens zijn vrouw tast het vooral zijn taal- en spraakvermogen aan. Ja, andere vormen van deze dementie kunnen juist het gedrag of de motoriek beïnvloeden. Ja, de familie van Bruce Willis, die inmiddels 71 jaar is, maakte al in 2023 bekend dat de acteur de diagnose frontotemporale dementie had gekregen. Nou ja, een jaar eerder stopte hij al met acteren. Toen had hij al afasie, een aandoening die invloed heeft op taal en communicatie. Dus acteren lukte ook niet meer. En zijn vrouw zegt ook, het blijft zwaar. Ja, Bruce Willis, jongens, wat een acteur was dat vroeger. Hè? Met al die mooie films die hij gemaakt heeft. Ja, ik hou er wel van, hoor. Die Hard. Als die op tv is, al heb ik hem al 10 keer gezien. Ik ga er gewoon weer voor zitten. Ja, dus dan weet je dat ook weer. Goed, vandaag op deze dag, op 16 juni, is het het begin van het islamitisch nieuwjaar. Het is ook de Neurodiversiteits Pride Day. Ja, dat wordt vooral gevierd wereldwijd. Daarbij wordt gevierd dat vandaag in het teken staat van de trots en de aandacht voor de meerwaarde van neurodiversiteit in de samenleving. Ja, het is eigenlijk voor iedereen die het heeft wereldwijd. En 5 edities zijn er al geweest. Nou ja, vandaag wordt het weer gevierd. Dan moet je maar eens gaan googlen vandaag. Neurodiversiteit, ja. En het is de dag van de jeugd in Zuid-Afrika. En het is Bloomsday in Ierland, ja. Voor de wekker wakker. Oh, we kunnen er nog een paar doen, hè. Ja, oh ja, die heb ik ook een tijdje niet meer gehoord, hè. Een liedje van Drukwerk. En je loog tegen mij.

Zo, dat was hem bijna weer. Hè. Chubby Checker hoorde je met de Twister. Lekkere oude grijze wijze. Auto maar nog niet versleten. Goed, dit was hem dan weer voor de wekker wakker. Plaatjes zijn weer uitgezocht door de voice-over. En door Willem, dankjewel. En ja, verder werd er nog een beetje via de zijlijn een beetje bijgekeken. Van ja, wat kan er nog tussen? Wat kunnen we nog doen? Door Natasja, dankjewel altijd voor het samenstellen van deze leuke playlist. Elke dag bij Voor de Wekker Wakker. Goed, vandaag voetbal dus. Hè, om 9 uur vanavond Frankrijk, Senegal. Om vannacht Irak, Noorwegen. En om 3 uur de komende nacht Argentinië, Algerije. Dus ja, ik wens je vandaag sowieso veel plezier met het voetbal. Voorbereiding en natuurlijk met het voetbal kijken.

0: through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
6: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
7: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
6: Dat klinkt goed.
7: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
6: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
7: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
8: Langstraat FM Nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het tweejarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie laten weten op X. Het ernstig gewonde jongetje werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hoe de tweejarige peuter gisteravond uit het raam kon vallen is nog onduidelijk. De politie in Rotterdam gaat niet uit van opzet, maar van een tragisch ongeval. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daaruit bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Zo blijkt uit de inventarisatie van de Telegraaf. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, meldde Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het weer...

0: wisselen bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Ah, mijn rug.
17: Beweeg.
16: Hé, wat? Huh?
17: Ik ben het. Je rug.
16: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
20: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
21: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KA. www.ws20.nl.
0: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
1: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
1: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranjekoorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Het gebruik, de interesse en het vertrouwen in het nieuws daalt gestaag, meldt het Commissariaat voor de Media op basis van een rapport van het Digital News Report. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog interesse in nieuws. Dat is nu gedaald naar 45%. Ook was er een flinke groei van de groep die geen of nauwelijks interesse in nieuws heeft, zo staat in het rapport. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra

0: extra kwetsbaar voor hitte. Volgens het RIVM veroorzaakt hittestress zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. Wordt er niets gedaan, dan zou dat kunnen oplopen tot 3800 per jaar in 2050. In een manifest wordt het kabinet door de organisaties opgeroepen om landelijke minimumnormen voor bomen en openbaar groen vast te leggen. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Met deze nucleaire brandstof heeft het land de komende 2 jaar voldoende energie, aldus Starmer, die eraan toevoegde dat de G7-landen collectief stappen moeten zetten om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. Naast de levering van verrijkt uranium komen er ook nieuwe Britse sancties voor Rusland. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daarbij bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit was het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Your Night, Ladies Night. Zo, goedemorgen. Het is vandaag gezellig. Het is dinsdag, het is vandaag 16 juni 2026. Ja, 16 6 26. Ja, zo, 16 graden in ieder geval in de Langstraat. En het is rustig op onze Brabantse wegen. Alleen een kleine vertraging van 4 minuten tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder.

11 en hey, hey, hey. Ja, we doen het ook gewoon even hey, hey, hey. Dat op de dinsdagochtend. Ja. Ja, als we even verder kijken met de temperatuur die eraan gaat komen. Ja. We gaan van een dikke jas, dunne jas, naar een korte broek en een hempie. Want zo warm gaat het worden dit weekende. Room 11 hoor je en hey, hey, hey. Ja, we hebben ook nog een jarige vandaag. Ooit maakte hij een plaat met Hurts to be in love. Ja. Ik denk, ja, ga ik die draaien of ga ik deze draaien? Ja, deze een beetje vrolijker. Maar die Hurts to be in love was eigenlijk ook wel heel erg mooi geweest. Zijn naam, Gino Vannelli. Hij maakte vroeger in de jaren 80. En hij wordt vandaag 74.

Gino Vanelli en Wild Horses. Ja, hij wordt vandaag 78, zeg ik dan het goed? 74 jaar oud. En ja, hij heeft een paar hitjes gehad. En ja, daar is dit en Hurts We Love de grootste van.

wat zijn het de heerlijke zomerse klanken, hoor je hier op Langstraatheim. Accent samen met Sera, de mooie Sera. En het nummer Don't Leave Me. Zometeen het regio-nieuws hier op Langstraat FM. Maar nu eerst even tijd voor de SOS-band.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club krijgt de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranje koorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

Standing on the inside of standing on the outside. Inmiddels is het al 19 graden in de Langstraat en we hebben geen verkeersinformatie voor je, want het is rustig op de Brabantse wegen. Zometeen gaan we even bellen met de leesier in Waalwijk. Nu eerst Sienna Spiro.

0: Ja, een dame met een hele speciale stem. Sienna Spiro hoorde je. Muziek uit het hedendaagse hitgebeuren. En ze staat al een tijdje in met deze plaat, hoor. Material love, materiële liefde. Is niet goed. We gaan even naar de lijst, want daar zit een hele leuke jonge dame voor ons klaar. Toch?
1: Ja, hallo.
0: Ja, stel jij even voor.
1: Ja, ik ben Nanou en ik ben de vervanging van Femke voor het komende half jaar bij de leest.
0: Oké, en gaat het gezelliger worden als met Femke? Of,
1: Ja, zeker. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Ja, nee, grapje. Ja, wat is deze week te doen?
1: Ja, we hebben een musical, 9to5, die musical van M-Works. Ja, dat is met muziek en liedteksten van Dolly Parton.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een verering. Vrijdag hebben we ook de voorstelling Makkas. Dat is een muziektheatervoorstelling over verbinding, kwetsbaarheid. En ja, dat is interactief. Dus er worden ook vragen gesteld. En ja, heel verbindend. Even kijken. En we hebben de film Schapenspeurders. Die is Nederlands gesproken en voor alle leeftijden. Dus echt een familiefilm.
0: Ja, het begint een beetje rustig te worden nu bij jullie, hè?
1: Ja, klopt, want ik zit er even te kijken en we hebben de film Teesters. Dat is een filmdrama en dat was hem inderdaad. Dus, seizoen loopt af.
0: Seizoen loopt af, dat maakt niet uit, dat geeft helemaal niks. Maar ja. die musical 9to5, daar zijn nog wel wat kaarten voor, denk ik, toch?
1: Ja, klopt, zeker.
0: Okay.
1: Ja, het zijn drie datums.
0: 26, ja. 19,
1: 26. 19, 20 en 21 juni.
0: 1920. Ja, oh ja, ik zie hem te staan. In ieder geval dat. Ja, Nanou, dankjewel. Dat was kort en krachtig. En
1: ja.
0: Ja, voor kaarten kun je kijken en meer informatie op de website van De Leest.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel. Doei.
1: Oké, bedankt.

20 en 21 juni, 9 to 5, de musical van M-Works in de Rabozaal in De Leest. En er zijn nog kaarten voor verkrijgbaar.

0: De zomerse klanken. En we hebben inmiddels de 20 graden bereikt buiten. Ja, wij zitten hier lekker binnen met de airco aan. En de korte broek en het t-shirtje. Het is hier 24 graden overigens in de studio. Heerlijk eigenlijk. Je hoort de zomerse klanken van Sean Paul samen met David Guetta. En ook nog Becky G. Ja, die mogen ook nog even meedoen. En Mad Love. Ja, je weet het, al iedere dag hebben we wat cabaret. Vandaag gaan we even naar de Zuiderburen. Nou, kom.
1: Dierengeluidjes nabootsen. En jullie moeten raden welk beestje dat is. Ik zal eerst een voorbeeldje geven. Wacht, hè. Ah, ja. Een wijngaardslak. Iets moeilijker nu. Moeilijker. Dat gaat je nooit kunnen raden. Zult je nooit raden. Een varken. Iets anders dan. Ik zal iets anders vertellen. Ik woon in Vlaanderen. Nogal tamelijk dicht bij de taalgrens met Wallonië. Dat betekent, hier loopt zo de taalgrens in het midden. Daar wonen de walenkoppen. En van deze kant wonen de goeie. En in mijn dorp woont er zo een boerken, een boer. Het was oorspronkelijk een fiere Vlaming, maar hij is overgelopen naar de Walen. En iedere dag koopt hij zich twee kranten. Een Franstalige en een Vlaamse. Die Franse krant zit hem zo heel de dag uit te lezen voor zijn raampje, om ons te provoceren. En dat Vlaams krantje, dat ligt op zijn wc. Ja, maar ze zijn met hem toch naar de psychiater mogen lopen, want zijn gat was al veel slimmer als zijn kop geworden. Pas op, als ik in Wallonië ga optreden, dan draai ik dat mopje om, hè. Moet daar geen motten op mijn gezicht krijgen ook. Hè. Maar nog niet zo lang geleden was er in ons dorp een heel grote jaarmarkt op de jaarmarkt. Ze doen dat om de 3 weken. En alle Vlaamse boeren komen daar dan tentoonstaan met heel hun veestapel. Iedere boer krijgt 1 vierkante meter. De ene stapelt daar al zijn melkkoeien op elkaar, 20 meter hoog. De andere zijn paarden, konijnen, schapen. Vandaar het woordje veestapel. Ja, dat komt van bij ons. En, dat Waals boerken, alleen die had in die Waalse krant gelezen dat er in Wallonië varkens gekweekt werden die veel intelligenter waren dan die Vlaamse varkens. En, weer al om ons te pesten, was hij daar zo'n varkentje gaan halen en hij stond daarmee op de jaarmarkt. Franstalig varken, 10 keer slimmer dan al die lelijke Vlaamse varkens bij elkaar. Komt daar toch een Vlaams boerke zo uit nieuwsgierigheid eens naar kijken? Zo, hè? Waaraan kunt gij dat zien, jongen, dat uw varken slimmer is dan ons varkens? Maar trek uw ogen open, dommerik. Je ziet ook dat varken kan rekenen, wiskunde, algebra, informatica. Kan dat varken rekenen? Dat hebben we nog nooit niet gezien. Hé, hey, Paul, Camille, kom nu een keer kijken. Die denkt dat zijn varken kan rekenen. Laat een keer iets zien. Dat boerken tegen zijn varken. 3 x 3. Dat varken, nef. En op de G. Hey, nef. Charles, Hippolyte, kom nu een keer. Die heeft hier een varken dat kan tellen. En op de koop toe in het Frans. 2 dingen dat wij niet kunnen. Allee, nog eens. Die een boer weer tegen zijn varken. 7 + 2. Nuf. Weer nuf. Meneer Pasteur, Theofiel, kom nu eens zien, joh. Hey, hey, fantastisch. Hier heb je een varken. Dat kan rekenen. Allee, nog eens. 30 min. Min 21. Nuf. Allee, uiteindelijk komt er toch in een bijstaan. Eén die wat slimmer en wat schoner was dan al de ander. He, zo een met een baardje met zo'n rood wortelje op zijn kop. Ela. Gij zorgt er zelf voor dat dat iedere keer nef is op het einde. Hey, dat is niet moeilijk voor een varken, hè, om nef te zeggen. Ze doen een hele dag niet anders dan nef, nef, nef, nef, nef. Pas op, Urbanus, als je denkt dat je het beter weet, hè, zeg dan zelf een rekensommeken, dan zullen het zien dat het geen bedrog is. En wel, ik tegen dat varken, 4+4. Dat varken helemaal zijn kluts kwijt, dat boerken met zijn stoksken in dat varken zijn gat. Echt? Allee. Pas op, je moet daarvoor wel een minimum aan Frans kunnen spreken, hè. Om dat grapje te begrijpen. Maar ik zie ze straks allemaal thuiskomen. Nou moet je eens even luisteren. Urbanus had een leuk geintje over een zwijntje. En dat was Boerkie met zijn stokkie in dat zwijntje zijn reet. 8. Leuk hoor, 8. 8. Leuk hoor. Allee. Oorspronkelijk was dat een kinderliedje, maar ik denk dat jullie dat hier in Scheveningen ook wel zullen begrijpen, zeker. Hè? Niks van aantrekken, ik zeg dat overal. Hè. Dat ze dat in Scheveningen ook wel begrijpen.
2: Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar

0: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. De man ging in hoger beroep. Ondertussen had hij zijn diensten bij de organisatie van de marathon aangeboden. Toen de gemeente erachter kwam wie het EHBO-plan had opgesteld, werd de vergunning voor de marathon ingetrokken. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. In Brazilië zijn 3 bungee jump instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee jump touw nergens aan was vastgemaakt. Beelden laten zien dat de vrouw door de instructeurs wordt opgetild, haar armen spreidt en naar voren wordt gegooid. 2 instructeurs sloegen op de vlucht toen ze door hadden wat er met de vrouw gebeurd was. Samen met een 3e instructeur worden ze nu aangeklaagd voor doodslag. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De handel nam af met meer dan de helft vergeleken met vorig jaar. Toen lag de invoer uit de golfregio op gemiddeld 642 miljoen euro per maand. In april was dat 293 miljoen. Het grootste deel bestond uit ruwe aardolie en voertuigbrandstoffen. Waarschijnlijk gaat de straat van Hormuz vrijdag weer open na ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit was het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: grondwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op haaien-clean.com. Haaien Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

Afgelopen zaterdag stonden ze hier op Red Rock. Ja, de ene Henk, de andere Henk was er in ieder geval niet bij. Het goede doel en waar is hier de nooduitgang? En ja, die hebben ze daar ook gezongen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik werd er niet heel erg vrolijk van om het goede doel... Ja, had eigenlijk eerder een zuurstofmasker nodig af en toe. 20 graden zit op dit moment in de Langstraat en de verkeersinformatie. Het is rustig op de Brabantse wegen.

0: ik denk dat iedere man wel een beschuitje met Taylor Swift wil eten, denk ik. Zomaar even tussendoor, toch? Op dit moment staat ze met 3 platen maar liefst genoteerd in de Nederlandse hitlijst, waarvan er dit eentje is. Elizabeth Taylor.
1: Je dag wordt veel relaxter.

Ja, ik word heel vrolijk van deze plaat. Jordan Sparks. We gingen terug naar 2009. En SOS, Let the Music Play. En ja, daar zit een klein beetje een sampletje in van een plaat die uit de jaren 80 kwam. Gemaakt door Shannon. En die heette ook Let the Music Play.

0: Cher, ja, de ambassadeur van de plastische chirurgie, zullen we maar zeggen. En de botox. Ja, ze is wel heel ver gegaan, zelfs ribben weg laten halen en zo. En, ik denk dat je in ieder geval nu 's morgens niet naast haar wakker zou willen worden. Want ik denk dat je dan wel heel erg zal schrikken. Maar goed, dat doe je bij mij ook. Dus goed. Strong enough, dat is ze in ieder geval zeker. Want ze is er nog steeds. En wie er ook nog steeds is, is Ilse bij de Voorste Venne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de vakantietijd komt eraan. Maar de Voorste Venne blijft toch wel een klein beetje doorgaan. Met ja, niet zo heel veel, maar toch wel een aantal dingen.
1: Ja, zeker. Inderdaad, we merken al dat de zomervakantie een beetje zijn intrede gaat hebben. Maar we blijven open dit jaar, gewoon 6 weken lang. Dus dat is wel fijn. En we hebben wel wat dingetjes staan de komende periode nog. We hebben wat, wat evenementjes van de piek staan. Hè, in het cultuurcafé, onder andere zingend de zomer in, sax rond de wereld. En eigenlijk zijn dat leerlingen van het piek die... voor hun ouders, familieleden, maar ook ja, andere mensen zijn daar zeker welkom. Mm-hmm. En op onze website staat daar meer informatie over welke datums, welke tijden en wie wanneer komt optreden. Dan hebben we nog 26 juni en dan hebben we Harmonie Drune. Die gaat een concert geven, Serenata de Verano, in het theaterzaal. Dus dat en het Symfonisch Blaasorkest in Drune zal daarbij aanwezig zijn. Ja, dat is natuurlijk altijd een feest, hè, als het SBO gaat spelen. Kaarten zijn verkrijgbaar via Harmonie zelf. Op 26 juni om 8:30 zijn zij bij ons in de theaterzaal te vinden. En ja, en dan is het een beetje, begint de zomervakantie een beetje al zijn intrede te doen. En wij draaien in de zomervakantie wel 3 keer in de week een middagfilm. Dus dat is misschien wel heel leuk voor de mensen die op vakantie gaan. Mm-hmm. Zijn zeker welkom bij ons. Website, daar staat van alles op. In de Voorste Venne ligt een overzichtje van alle films. Kan je zo komen meenemen. Ja, dat is het eigenlijk een beetje.
0: Oké, Ilse, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Is het bier ook trouwens een beetje oranje versierd? Of is het een beetje rustig?
1: Nee, wij doen het niet oranje versierd. Het enige wat wij doen... Okay, alle uitzendingen die zijn natuurlijk te zien in Drune. Volgens mij bij het Raadhuis of bij de andere cafés. Dat is helemaal top. Wat wij wel doen is de dag nadat Nederland gevoetbald heeft, zenden wij de uitzending nog een keer. Dus om 10:00 's ochtends. En dat is eventueel voor een oudere generatie die de tijden in de avond te laat vinden, maar toch de wedstrijd willen zien. Die zijn dan de dag daarna bij ons welkom om 10:00 's ochtends.
0: Ja, of mannen die is rustig zonder kinderen en vrouwen een voetbalwedstrijd af willen kijken. Kan ook nog, hè?
1: Ook dat, maar dan moeten ze gewoon nog niet op internet kijken voor de uitslag.
0: Nee.
1: Of de krant nog niet even lezen, maar om 10:00 's ochtends dus de
0: voetbal
1: heeft, draaien wij hem hier in ons cultuurcafé.
0: Ilse, dankjewel voor je tijd. Tot volgende week. Doei doei.
1: Tot volgende week. Doei doei.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranjekoorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: Mr. Neil Diamond en Marteling Rosie. Ja, we gingen terug een eindje in de tijd. Zometeen gaan we naar de tegenwoordige tijd. We hebben Mart in Stone in de studio zitten. Het is 20 graden op dit moment in de Langstraat. En nog steeds rustig op de Brabantse wegen.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Helene Fischer. Ooit de nacht.

0: Ik denk dat we hier allebei wel een beschuitje mee willen eten met deze zangeres.
1: Denk het wel.
0: Weet je wie het is dan?
1: Huh?
0: Weet je wie het is dan?
1: Is dat Dua Dua?
0: Nee.
1: Is met Dua?
0: Het is Duits, hè?
1: Is dat Duits? Is dat, met, is dat die...
0: Helene Fischer.
1: Helene Fischer?
0: Ja, die ja. Ja. De flitsschijf van deze week en hoitnacht. Ze heeft me nog niet gebeld voor hoitnacht. Goed. In de studio Martin Stone. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, moet ik... Is het... Staat het, onder, ja, het staat onder die naam, ja, dan moeten we het daarbij houden. Hè?
2: Is nog, oh ja, maakt niet uit, joh.
0: Nee, maar,
2: kunnen we mij alle kanten op?
0: Ja, dat is een behalve de goede. Mart, ja, het WK is bezig. En jij dacht vorige week nog even vlug even een nummertje maken.
2: Ja. Nou, het is eigenlijk een initiatief geweest van een vriend. Die wij al jaren kennen. Een oude vriend van mijn zoon.
0: Mm-hmm.
2: En die kwam met een tekst. Ja, ik ben allemaal bezig met teksten schrijven. En ik heb hier een WK-liedje gemaakt. Kun jij daar even inzingen? Ik zeg, ja, even. Ik zeg, het WK is al bijna begonnen. Of die is al begonnen.
0: Mm-hmm.
2: Ik zeg, ik kon er wel op tijd mee. Maar goed, het was een super tekst die je had. Een hele catchy tekst. En zelfs ik kan hem onthouden, het refrein. Mm-hmm. En ik zeg, nou ja, dan moeten we even actie ondernemen. Ik zeg, het eerste wat bij mij in me opkomt... is dat we naar de studio gaan van mijn kleinzoon,
0: mm-hmm.
2: Panna. En vragen we dat hij er iets mee kan om dat nummer te verbouwen. En een catchy beat van te maken.
0: Ja, nummer is het een nummer te verbouwen?
2: Nou ja, hij had een ideetje.
0: Ja.
2: En hij had een ruwe schets,
0: mm-hmm.
2: had hij gemaakt met AI. Mm-hmm. En daar moest echt iets aan gebeuren.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik zeg, ja, we moeten dat nummer uit elkaar trekken. En we moeten daar heel veel dingen aan gaan veranderen. Wil het een klein beetje een lekkere, stevige, opzwepende beat worden? En dus we zijn naar mijn kleinzoon gegaan, die heeft een studio. En die zit eigenlijk in de rap scene. Die werkt samen met Amsterdamse rappers. En, maar goed, hij heeft de uitdaging aangegaan en heeft er iets moois van gemaakt. En ik heb het misschien wel 20 keer op verschillende manieren met verschillende stemmen ingezongen. En dit is het resultaat geworden.
0: Ja, en toen dacht je van, er moet ook nog een clipje bij komen.
2: Ja, nou, daar heeft voor getekend, met twee jaar, ook weer diezelfde vriend,
0: mm-hmm.
2: Koert Hanoush en Van Brunschot. Al samen met zijn voornaam kwijt.
0: Ja, maakt niet uit.
2: Dat is Alzheimer Light, is dat is gewoon...
0: Ja, dat kan het.
2: Chris Van Brunschot.
0: Ja?
2: En die woont bij ons in de straat. Maar die zijn handig met AI en die hebben daar een hele leuke clip van gemaakt. En ik hoor links en rechts zoveel lovende woorden over de clip en over de song. Ik zeg, nou, dan moeten we hem zo snel mogelijk ook op YouTube knallen. Dus vorige week donderdag was hij klaar. Donderdagmiddag op YouTube geknald. Aangediend bij Spotify en andere streamingsdiensten.
0: Mm-hmm.
2: En als het goed is, komt hij een deze dagen, morgen of overmorgen, komt hij ook op Spotify en op TikTok en weet ik het allemaal. Al die streamingsdiensten.
0: Mm-hmm.
2: En dan gaat je de lucht in, om het zo maar te zeggen. En nou moet het Nederlands elftal ook nog daarnaartoe gaan presteren. Het is eigenlijk een hart onder de riem voor die mannen. Want jongens, geloof erin.
0: Ja.
2: Als je er zelf niet in gelooft,
0: maar
2: dan gaat het niet gebeuren.
0: Jullie hebben Trump ook gevraagd of u even wilde poseren, zeg
2: ja,
0: ik?
2: natuurlijk. Want wij hebben ook... Wij hebben er ook een heel mooi zinnetje in. Let's make Oranje great again.
0: Mm-hmm. Ja, dat is...
2: Maar alleen is de stem er niet voor, dus dat heb ik zelf maar gedaan.
0: Ja, oké. We gaan hem even luisteren.

0: Dat zou heel mooi zijn, want Ogle Joker was gevraagd... als ze door zouden gaan de eerste ronde om te komen spelen in het stadion... Ja. Dat jullie daar naartoe mogen. Maar Ogle Joker was gevallen, heb ik begrepen. Dus dat
1: gaat... ik maak hem wel tijd voor.
0: Ja, dat snap ik. Of ja, wat ook mooi is om dan op de dubbeldekker tijdens de tocht
1: mee te gaan. Nou, we hebben hem aangeboden bij die DJ. Want dat is toevallig weer een kennis van Koert. Mm-hmm. En hij zei, zodra die op Spotify staat, dan ga ik hem draaien op de bus. Dus dat is ook al een
0: Oké, okay, maar dan moet je eigenlijk gewoon daar naartoe om daar op te treden op de bus.
1: Even kan. Ik heb nog geen vakantie gehad dit jaar, dus.
0: Ik zag wat beelden langskomen van de week. En, ja, ik bij het wereldkampioenschap dames in Frankrijk. Mm-hmm. Ik had toevallig gisteren zag ik nog een reminder van langskomen op Facebook. Daar heb ik er achteraan gelopen met de bus.
1: Ja, dat is toch super, man. Dat is toch een belevenis.
0: Ja, dat was wel een belevenis. Ja, was niet zo druk als daar, of bij het grote Nederlands zelfs al. Maar het was wel, ja, het was gewoon heel gaaf.
1: Ja, dat lijkt me ook helemaal te gek, joh.
0: Tot er gespot werd op tv dat ik in het stadion zat, dat ik commentaar kreeg van, hoezo ga je naar vrouwenvoetbal kijken? ja, nee, het was ook wel heel leuk. Maar goed, terug te komen op het plaatje. Hij staat er niet op YouTube of op Spotify?
1: Nee, waarschijnlijk is morgen of overmorgen. Want het zou de 18e gereleased worden, dus het is nu de 16e.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat hij donderdag op Spotify komt.
0: Oké, en ga je hem ook nog ergens op andere sites zetten dat hij gedownload kan worden en zo? En,
1: ja, hij kan sowieso natuurlijk op Spotify gedownload worden.
0: Nee, dat kan niet.
1: Jawel toch?
0: Nee.
1: Daar ben ik niet zo in thuis. Nee,
0: op
1: maar...
0: Spotify kun je niet downloaden, dat is zo illegaal als maar zijn kan.
1: Nou, is dat zo?
0: Ja, dat is zo. Dat mag echt niet.
1: Nee, maar ongetwijfeld zal Guus daar zijn kennis in hebben, want die kunnen we wel aan hem overlaten, want hij... Hij doet dat met zijn eigen producties ook. En die weet de juiste wegen te bewandelen, zeg maar.
0: Oké, okay, maar...
1: Maar we hebben hem aangediend ook bij Q Music, want daar hebben we ook weer kennissen. Radio 2, Ruud de Wild heeft hem.
0: Langstraat FM heeft hem ook.
1: Langstraat FM, Omroep Brabant, Hubert Mol. Ja, dus het... Ja.
0: Het gaat wel lopen. Maar dan moet het in Amerika ook gaan lopen met Nederland zelf. Dat heb je gekeken afgelopen week?
1: Ja, man... Ja, ik snap die wissels niet.
0: Ik snap.
1: Maar ja, goed. Dan kunnen wij als analytici langs de kant... kunnen we daar natuurlijk op schieten. Maar...
0: De grote analytici snappen het ook niet. Nee. En, ja, hij verbergt zijn eigen heel erg. Maar goed, ja, ik denk dat we misschien de eerste ronde doorkomen. Maar dat dan gewoon...
1: Ja, we moeten er gewoon in geloven, Erik. We moeten er gewoon in geloven.
0: Ja, maar wordt het zaterdag dan? Wordt het zaterdag dan?
1: Zaterdag tegen Zweden?
0: Ja?
1: Ja, 1-0.
0: Ik ben voorzichtig. Ja, ik ben ook voorzichtig. Ik hoop dat hij echt gaat lopen. En dat wij straks, als we wereldkampioen worden... dat jullie door de grachten op een boot staan te zingen.
1: Het is 30 jaar na dato. 30 jaar geleden maakte ik een cd voor RKC. Mm-hmm. Met de opening van het stadion.
0: Ja.
1: En ik zit nu 30 jaar solo in het vak, zeg maar. En nou, 30 jaar na dato zou het wel een leuke slag om op het ijsje zijn.
0: Ja, nou, 30 jaar na dato, dat was nog met caravan, toch?
1: Nee. Dat was in 96. In 96 ging de fietsenstalling om.
0: Ja, I know. Ik weet
1: alles bij. Ik stond op de stip.
0: Ja, ik niet. Nou,
1: 30 jaar na dato, de volgende stip.
0: De volgende stip, ja.
1: Nee, het is begonnen met een geintje. En laten we hopen dat we zover mogelijk komen met ons oranje. Ja. Het wachten is voorbij, de leeuw is er weer bij. Ja, we gaan er tegenaan. Niet keer de nummer 2, maar die gouden beker die moet mee. Dus dan zou ik zeggen, als je met 2-1 voor staat... Hè? Vrouwen en kinderen eerst, al die ballen over het dak heen.
0: Ik zeg niks. Martin, dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: Ja, vanmiddag nog veel plezier met onze Reine met Anton. Wat mij betreft, eet smakelijk voor zometeen. Wij gaan eruit met Duke Dumont. Tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. Uit de meest recente meting blijkt dat de gezondheidswinst in 2030 groter zal zijn dan men eerder dacht. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, gaat het om 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Iedere 2 jaar wordt door het RIVM het effect van het Schone Luchtakkoord op de gezondheid van mensen berekend. In België heeft het openbaar

0: reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Zo zouden bedrijven als Shell en Engie fossiel gas als schone en klimaatvriendelijke keuze presenteren. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengen met een beetje groen gas en het dan verkopen als groene energie. De consumentenorganisaties willen dat de autoriteiten ingrijpen met boetes voor bedrijven die consumenten misleiden met zogenoemde groene claims. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Volgens de Amerikaanse president Trump was het akkoord gisteren al elektronisch ondertekend. Vrijdag vindt dan de ondertekeningsceremonie plaats. Arachi zegt dat de gesprekken daarna van start gaan en dat iedere Israëlische aanval of constante Israëlische aanwezigheid in Libanon een schending van het tijdelijk akkoord zijn. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start.

0: Morgen.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranjekoorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.

0: offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van militaire kerosineleidingen. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Trump vertelde afgelopen weekend al dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken en hem gezegd heeft dat Rusland en Oekraïne een akkoord moeten sluiten. Trump vindt het hele gebeuren in Oekraïne belachelijk. Deze oorlog gaat ten koste van vele levens. Trump beloofde dat hij zal doen wat hij kan doen. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Iedere dag zijn daar zo'n 22 medewerkers aanwezig om asielzoekers te helpen. De hulpverleners komen uit het hele land. Het gaat om medewerkers die betaald krijgen, maar ook vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft vacatures openstaan voor betaalde krachten en nieuwe vrijwilligers. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het slachtoffer werd gisterochtend doodgeschoten, daarna werd er een klopjacht op touw gezet. Volgens Poolse media was de Rus een kunstenaar die spotprenten maakte van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. Op dit moment wordt de betrokkenheid van de opgepakte mannen onderzocht. Het weer. Af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt...

0: eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club krijgt de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de Oranjekoorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Volgens Trump gaat de zeestraat vrijdag open nadat de Verenigde Staten en Iran het vredesakkoord ondertekend.

0: Amman en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Eerder werd besloten tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Vluchten naar Dubai waren tot en met 2 augustus geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen namen het besluit de bestemmingen in die regio voorlopig te schrappen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit gevecht werd vanwege de 80ste verjaardag van president Trump georganiseerd. Ondertussen zijn er 5 verdachten opgepakt. Het zou de bedoeling geweest zijn dat drones met explosieve gebouwen in de buurt van het kooigevecht zouden aanvallen. Volgens FBI-directeur Cash Patel zijn er door het snelle optreden van de federale dienst verschillende personen in meerdere staten aangehouden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen.

0: Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

Met het hart op je hand vertellen dat het voorbij is. Tja, daar ben je echt vrolijk van. Kylie Minogue en Hand on Your Heart, terug van 1989. Deze dame stond volgens mij onder auspiciën van Stokeker de Man met producties, als ik me niet vergis. Dus ik wist zo'n werkje dat heel erg daarna klinkt in ieder geval. Grote producer toen de tijd, had heel veel artiesten in de pockets. Waaronder ook Rick Astley. Jouw middag mix. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het is vandaag dinsdag. Tweede werkdag alweer en de middagmix is present. Studio Vlijmen is wakker en we gaan je weer voorzien van de nodige informatie en muziek uiteraard. En je weet dat je kunt meekijken in de radiostudio. Dat kan via www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal geschreven, 2 O's en 1 S. www.rijnroosendaal.nl. En dan even op Rijn Live klikken, de tab, dan kun je meekijken. En uiteraard geldt ook via Langstraat FM. www.langstraatfm.nl. En je kunt dan via Langstraat FM doorklikken naar programma's en vandaar dat je doorklikken naar de middagmix. Jouw middagmix. Het gaat van Oud-Traan dit, van nu Sien van de Kamer, het regio nieuws, weer en verkeer. En uiteraard de zaken die je meldt via de WhatsApp op 06 21 21 32 10.

In de jaren 90 nog een nummer 1, geloof ik. Rob de Nijs en Banger Hart in de radiomix. Hier in de middagmix met Rijn Roosendaal. Hey, laat weten dat hij aanstaat. Je kunt je reacties kwijt op 06 21 21 32 10. Of even mailen middagmix@langstadmedia.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranjekoorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het droog met een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 20 graden in Friesland tot 25 graden in Limburg. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is eerst nog veel bewolking en vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms wat regenen. In het zuiden droog, met veel zon in de middag wordt het daar zo'n 23 tot 25 graden. In het noorden is het zo'n 20 tot 22 graden. Langzaam gaan we de betere kant op met het weer, mensen. Dat is een goede zaak. De barbecue kan weer naar buiten. Verkeersinformatie, wat hebben we aan files? Er staan een paar files, het is redelijk rustig in Nederland. Dit zijn de knelpunten in onze regio. De A67, Duitse grens, richting Eindhoven tussen Velden en Venlo Noordwest. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer, staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 8 minuten. Rechte rijstrook is dicht, ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. En op de N279, Roermond, richting Hertogenbosch. Tussen Keldonk en de aansluiting met de A50, ook een ongeluk daar gebeurt. Stilstaand verkeer, staat 1 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuutjes. En dat zijn eigenlijk de knelpunten in onze regio's, dat valt weer deze mee. Jouw middagmix, met Nieuws en Velden, Olivia Dean en Rymian.

0: Terug te vinden in onze eigen Fles in de 50. Sam Felder en Olivia Dean en Rhyme Me In. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Als je daarvoor nog een goede combinatie weet, dan laat het mij maar weten. Het werkt als volgt. Het is een remake van Lander of de Medulijn is gejat of andere dingen waarvan je zegt, nou, het heeft er wel heel veel van weg. Dan moet je me even melden. Dan ga ik het even bewijzen door de twee plaatjes door te starten. Pakken we eerst het origineel. En daarna pakken we de koffer waarin het een en ander is overgeorven van het origineel. Om het zo maar te zeggen. Heb je daarvoor goede ideeën? Middagmix het langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. Vandaag het volgende in het origineel de koffer. Het was in 1982 dat Deodato de single Happy Hour uitbracht. Er waren maar twee singles in de top 40 van Deodato. Happy Hour was de grootste hit. En SOS Fire in the Sky was die andere hit van Deodato. Ik vind er even te kijken, het staat gelijk net andersom. De grootste hit was SOS Fire in the Sky, die deed 6 weken en piekte op nummer 15. En Happy Hour was 5 weken in de top 40 aanwezig en piekte op nummer 19. We hebben het vandaag dus over Happy Hour. Die is bijgebleven, want in het jaar 2004 dacht Catherine, weet je wat, ik zoek nog een melodielijn voor mijn nieuwe single Hands Up. En daarin zit wel heel veel van Deodato weggestopt in de melodielijn in ieder geval. Heet Hands Up, dus nogmaals, deze single stond niet in de top 40, maar komt wel voor op het album van Catherine, het album Stronger uit het jaar 2004. Daar is het op terug te vinden, maar deze cover was dus geen top 40 rit. Het is eigenlijk niet echt een cover, maar de melodielijn is gewoon gejat. Zo kun je het eigenlijk stellen. Hoe dan ook, je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Deodato, Happy Hour, 1982. Of via Kate Rian met Hands Up, waarin de melodielijn zit van Deodato, Happy Hour. Ja, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Gerrit is al duidelijk in elkaar steekt vandaag. Hè? Met die lijn is duidelijk geleend van Catrian van Deodato. Catrian, hands up. Het jaar 2004 gebruikten we die lijn dus van Deodato. Happy Hour, het jaar 1982, om het zomaar even te zeggen. Het was een heel cover, zo werkt het ongeveer. Het kan een remake zijn, het kan een die lijn zijn, het kan van alles zijn wat geleend is. Laat het mij weten als je zo'n combinatie weet. Je kunt het kwijt op middagmix@langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Helene Fischer, Ooit de Nacht.

En dit waren ze van nu, Marcello en Thomas Redd. En here we go, al zijn laatste geluid in deze aflevering van de Middagmix. Het is alweer klaar, mensen. Het is weer bijna 3 uur. Dat betekent dat de automatisering zometeen het weer overneemt. En om 5 uur hebben we Anton Lassaan met Van Zessen klaar. Dan neemt hij het weer over. Studio Putten, dan aan het toestel, om het zo maar te zeggen. Dit was Studio Vlijmen. En zo hebben we de nodige studio's hier. Hè? Klinkt leuk, hè? Zo hebben we nog Studio Langstraat. Dat is de hoofdstudio. En daar komt ook het nodige vandaan. Onder andere de automatisering. Zo gaan die dingen. Ik dank weer voor het volgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Ideeën voor tussendeel in de koffer of andere zaken te melden, laat het mij maar weten. Middagmix@langstraatmedia.nl staat open 7 dagen de week, 24 uur per dag. Evenals de WhatsApp 06 21 21 32 10. Nog eentje dan. Van het album Ark of a Diver van Steve Winwood uit 1980. Why is he a chance? Ik zeg tot morgen, dan weer in de Middagmix. Hoi.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitscentrale.

0: oprichtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk

0: tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranjekoorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van €27.500 of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond, verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit, waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister.

0: dat mag.
1: Je weet van Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. benashi.com.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de oranjekoorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

dice, sia luce. E luce fu.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. GasUnie liet vorige week weten dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Van Veldhoven stelt dat staatsbedrijf EBN op schema ligt met het vullen en ze wil niet onnodig paniek zaaien door mee te gaan in de zorgen die verschillende Kamerleden over de voorraad uiten. Van Veldhoven heeft vertrouwen en blijft uiteraard alert. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Zij waren waarschijnlijk als enige aanwezig in de ruimte waar de explosie ontstond. Een 20-jarige Amsterdammer is gisteren op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. T en B worden morgen voorgeleid en de onderzoeksrechter zal bepalen of ze in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het tijdelijke akkoord heeft volgens de Amerikaanse president maar 1 doel en dat is voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. Hij zegt toe dat het document over een paar dagen ook met de media gedeeld zal worden. Volgens Trump gaat de Straat van Hormuz vrijdag helemaal open. De zeestraat wordt al maanden door zowel Iran als de Verenigde Staten geblokkeerd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Dit was het radionieuws.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid?

0: De online drogist. Er is er maar één.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

0: gonna see my old pap and I know. Yeah, we're gonna see his old pap and I smoke.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtveld.
2: Het staat bekend als een Eurodance hit uit 1994 van de Zweedse band The Rednecks. Old Pop in en ook. Het is de tweede single van hun debuutalbum Sex and Violence. Het staat bekend om zijn aanstekelijke up-tempo combinatie van elektronische dancebeats en traditionele Amerikaanse country-invloeden. Ik zeg een hele goede middag op deze zonnige 16 juni 2026 en ook vandaag. Tot 6 uur weer een aflevering van Van 6 klaar. Hier op Langstraat FM met nu de nieuwe single van Raccoon en de Daffodils featuring Faela.

Dus ik denk dat het zeker is, als de zon wat uitbundiger gaat schijnen, dan worden de mensen ook allemaal wat vrolijker vanzelf. En het resulteert zich uiteraard ook in de muziek die we draaien hier op Langstraat FM 1965. Goodbye, my love. Dat waren de Searchers uit dat roemruchte jaar. Ik was toen een jaar of vier, ja. Time flies when you're having fun, zeggen de Fransen. Over lekkere vrolijke muziek gesproken. Dadelijk de flitsschijf van Helene Fischer en Heute Nacht. Lekkere plaat, maar eerst Wax and Right Between the Eyes. Daarmee gaan we terug naar 1987. Goedemiddag.

Ze scoorde slechts één hit bij ons hier in Nederland. Helene Fischer, ademloos door die nacht. En met haar nieuwe plaat van het nieuwste album, Heute Nacht. Helene Fischer probeert ze toch weer een hit te gaan scoren. En hopelijk lukt het haar deze keer wel. En daartoe geven we haar een steuntje in de rug door haar te bombarderen tot de flitsschijf hier op Langstraat FM. Deze hele week, elke dag, heel veel dag door te horen op op het zenderpark van Langstraat FM 105.7, 106.8 via de FM en DHB Plus in Os en omgeving 6C en Loon op Zand en omgeving 8A. Dat is dus DHB Plus. Dit zijn de Benga Boys en we're going to Ibiza.

Ik kreeg net al een beetje commentaar van... Je spreekt het verkeerd uit. Je zegt Benga Boys. Oh, Benga Boys. Maar het is inderdaad Benga Boys. Er staat op Venga. Maar ik zal die Spaanse taal wat dat betreft ook nooit helemaal begrijpen. The Weeknd en Save Your Tears 2020 was een heerlijk, lekker zomerse deuntje. Stond 15 weken in de top 40 en piekte op nummer 16. De hoogste tijd dat we net voor het nieuws even wat verstaanbare muziek gaan draaien. Dit is Hans de Boy. Ik

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Er is nog altijd niks bekend over de doodsoorzaak van de vrouw in Sprangkapelle. Maandagochtend kreeg de politie in de vroege ochtend een melding en troffen in de woning aan de Kadebol een overleden vrouw aan. De omgeving werd direct afgezet en er werd een forensisch onderzoek gestart. Dat de oorzaak nog niet duidelijk is, geeft de politie nog niet te veel informatie. De nieuwe jeugdopleiding van RKC Waalwijk wordt vernoemd naar Ben Mandemakers. Tijdens het evenement RKC Live werd de ondernemer verrast met dit eerbetoon. Vanwege de jarenlange inzet van Mandemakers voor de club kreeg de opleiding de naam de Ben Mandemakers Voetbalacademie. De nieuwe jeugdopleiding gaat vanaf deze zomer vorm krijgen. Fietsmaatjes in Waalwijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Afgelopen week hebben zij namelijk hun 1000ste rit gereden. Fietsmaatjes is een maatschappelijk project met duo-fietsen, waardoor mensen die zelf niet meer kunnen fietsen toch op pad kunnen. Inmiddels bestaat Fietsmaatjes 2 jaar en beschikken ze over 6 duo-fietsen. Hoe erg leeft het WK voetbal in de Langstraat? Het WK is inmiddels in volle gang en afgelopen zondag speelde Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Langstraat Media ging deze week de straat op om de Oranjekoorts te peilen in Drunen. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem voor de regionale nieuwsupdates. Ik heb het weer nog voor je. De zon schijnt vanavond nog een geruime tijd en er staat weinig wind. Komende nacht neemt vanuit het zuidwesten de wolken geleidelijk toe. De temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend schijnt vooral in het oosten even de zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en valt zo nu en dan wat lichte regen. Vooral het noorden en midden maken kans op wat regen. Bij ons in de streek blijft het op een lokale lichte bui na droog. Morgenmiddag is het nog een tijd bewolkt met af en toe regen. Staat een matige aan de westkust vrij krachtige zuidwestenwind. Temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Later in de middag wordt het op steeds meer plaatsen droger. En vooral in het westen breekt de zon door. Temperatuur stijgt aan het eind van morgenmiddag van 20 tot 22 graden in de kustgebieden tot 25 graden bij ons in de streek. Morgenavond is het nog droog met wolkenvelden en wat zon. En de wind neemt af en wordt zwak in het binnenland, matig tot aan de kust. In de nacht naar donderdag daalt de temperatuur naar een graad of 15.

Een heerlijke, lekkere, zomersverfrissende uitvoering van de Wider Shade of Pale 1984 van de Britse zangeres Doris Gibbons. Beter bekend onder haar artiestenaam Ochi. Gezondheids Brown. Ze scoort haar ene hit in Nederland met de Procol Harum cover A Wider Shade of Pale. Ze piekte in de top 40 op nummer 29 en stond precies een maand in die lijst. Tijd voor een retro. Een plaat die opnieuw is uitgebracht. Dit is Chaotic. Damn, I think I love you.

Volgens mij is dit ook een keer in het Nederlands uitgebracht. Dan heet het geen Agadoo, maar gewoon Akutdoo. Ja, dat was de Zaragoza Band van een hele tijd geleden, de jaren 80 sound. Volop op de radio hier bij Langstraat FM. Zometeen de speciale aanbieding van Daryl Hall. Zonder John Oates, daar is hij mee geprobeerd al sinds tijden. Bring It On Home. Maar nu eerst Don't Fear the Reaper. We gaan terug naar 1976 met de Blue Oyster Cult.

Met Daryl Hall en Bring It On Home. De speciale aanbieding van deze week kwam er alweer een einde bijna aan dit programma van Zessenklaar. Morgen zagen we gezamenlijk de week weer in tweeën met Van Zessenklaar tussen 5 en 6. Zo direct na 6. Veel plezier met de non-stop collega's. En straks om 8 uur met Arno en Friends. Ik laat je achter met de Marmalades uit 1969 en The Reflections of My Life. En wens je nog een hele fijne dinsdagavond.

0: het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar.
1: Van Zessen, Van Zessen, Van Zessen!
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van Ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen.

0: theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
6: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com. Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Tot 10 uur vanavond is dit Arno & Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs. Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker luisteren.

0: Ja, Saffron's Garden. Lekker deze plaat natuurlijk. Mirabel had hem uitgezocht natuurlijk. Ja. Een hele leuke. Een hele leuke plaat. Want die hoorde die plaat vandaag op de radio. En die denkt van, nou, die wil ik even delen met onze luisteraars. En dat hebben we dus weer gedaan. To the moon and back. Dat is ook zoiets van, als je een geliefde hebt, dan zeg je ook, I love you to the moon and back.
1: Ja.
0: Ken je dat?
1: Ja.
0: Ja? Oké. Okay.
1: Wellicht komt het daar vandaan. Ik weet het niet. Maar,
0: ja, weet ik niet.
1: Ja, het is wel om aan te geven hoeveel je van iemand houdt natuurlijk.
0: Ja. Zegt Jeroen er ook wel eens, I love you.
1: Nee.
0: Of zegt hij van, I love you to Mars en Venus?
1: Ja, dat zou best kunnen inderdaad. Pluto en...
0: Iets verder weg.
1: Ja,
0: want mannen komen van Mars en vrouwen van Venus.
1: Oh, dan zegt hij van, I love you in Mars en Venus of zo.
0: Oh, ja.
1: Nee, daar roept hij alleen nooit.
0: Dat doet hij niet? Nee? Is het niet zo romanticus? Oh, of ga ik dan een beetje privé nu? Nee, oké.
1: Ja, of die echt romantisch is? Nee. Niet echt. Hij niet is wel echt. Attent, maar niet romantisch.
0: Niet romantisch. Nee. Wel attent, maar niet romantisch.
1: Ja. Okay. Dus,
0: wat is bij jou attent?
1: Gewoon meehelpen. En als ik iets wil hebben, dat hij opstaat om het te pakken.
0: Dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, op die manier.
0: Een echte man.
1: Of als ik thuis kom of zo een keer, dat hij bijvoorbeeld zegt van... zin in koffie en dan dat hij koffie gaat zetten.
0: Oh.
1: Dus, maar dat is niet echt romantisch, maar ik vind het wel gewoon attent.
0: Romantisch is meer zo van, ik kom thuis en de tafel is gedekt en de kaarsjes staan aan.
1: Daar ben ik zelf ook geen type voor eigenlijk.
0: Nee? Ben je niet zo van de...
1: Nee, ik zou er ook heel kriegelig van worden als een man voor mij uit de deur altijd openhoudt en de stoel aanschuift en dat soort dingen.
0: Daar ben ik ook niet zo van.
1: Nee, dat hoeft niet zo.
0: Maar ik ben wel eens van de kaarsjes.
1: Ik vind het wel leuk om dan bijvoorbeeld een hapje, dat hij een kaasplankje maakt of dingetjes.
0: Maar dat is ook romantisch.
1: Ja, nee, dat is meer gewoon gezellig. Schaar ik niet echt per se onder romantisch.
0: Oké.
1: Maar niks klagen hoor.
0: Het is ook maar net wat je er bij voorstelt.
1: Ja,
0: en de ene vrouw die is uber romantisch.
1: Ja.
0: En de andere die zegt van, ja, je stelt me niet aan hoor.
1: Precies. Ja. Nee, dat behulpzaam en dat attente, dat vind ik al wel heel fijn en heel...
0: Oké. Goed. Hoe kom je op het verhaal, hè? Doe de Moon and Back van Stafford Garden.
1: Ja, de Moon and Back. Ja,
0: ik heb volgens mij een singeltje van. Dus het is uit eind jaren 80, begin 90 volgens mij.
1: Ik kwam hem tegen bij een conculega radiostation, Radio 10.
0: Uh-huh.
1: Die nu dus de 80s en 90s heeft. En daar kwam die ineens voorbij.
0: Ja, leuk. Nou, zo doe je af en toe een beetje inspiratie op, hè?
1: Ik zit dan... zit ik eigenlijk met... ik was thuis aan het werken en heb ik mijn telefoon open. En dacht ik ineens, dat is een lekker nummer. Dus dan ga ik naar mijn Spotify. Want we hadden het net ook over Spotify-lijsten.
0: Ja, ja.
1: En dan gooi ik die in mijn playlist. Dan denk ik, weer iets
0: om te draaien. Ja. Lekker toch? Hè? Ja. En ik zat naar het album van Toto te luisteren. Ik was vandaag bezig en dan zet ik altijd een LP'tje op en muziekje. En dan ben ik aan het werk en dat is altijd lekker. En dan roep het Richard 10 keer, het eten is klaar. En dan zeg ik, ik hoor het niet, want ik had muziek aan staan.
1: Ja.
0: Ik zeg, even bellen. Ja, maar dat is ook zo... 2026. Ja. Ik zeg maar goed, ik heb even hold the line.
1: Precies.
0: Toto jongens, 78.

0: Ja, Toto. Het was mijn eerste singeltje van Toto wat ik kocht, zeg maar, zo'n roze singeltje. En dat was mijn eerste Toto-kennismaking eigenlijk met deze groep. Volgens mij voor 2 gulden toen destijds uit de Vendet uitverkoop top 40 pak.
1: Kijk.
0: Ja, zo kwam ik destijds bij een radiootje speelde hier in Waalwijk en omgeving. Goedkoop allemaal plaatjes. Want ja, je kan natuurlijk niet zo'n ruime beurs. En dan, ja, ik was een jaar of 17, dus ja, dan moest je toch een beetje...
1: Ja, je moet toch beetje, op de kleintjes
0: letten toen, hè? Ja, maar goed, dus, ja, dat was gewoon leuk. Toen kocht je gewoon, ja, als ze dan net uit de top 40 kwamen, waren ze iets van 3 gulden. En dan ging dan 2 gulden en dan op een gegeven moment 1 gulden.
1: Ja.
0: En vooral bij de Vennet in Tilburg, daar zat ik op school. Daar waren op een gegeven moment die bak van 1 gulden vul. Dus ik kwam dikwijls weer thuis met een tas met... Dan zei mijn vader, oh, daar gaat het geld weer naartoe.
1: Ja, tussenuur, jongen.
0: Ja. Dus zo ging dat zo. Maar dat was altijd leuk, dus daar heb ik er steeds plezier van.
1: Ja, ja, ik heb dat dus nooit gedaan. Dus ik baalde echt van dat ik... volgens mij had ik gewoon toen heel weinig geld. Ik heb wel platen gekocht. Mm-hmm. En ik heb ook wel singeltjes. Mm-hmm. Maar ik kan me niet herinneren dat ik zo inderdaad naar zo'n uitverkoop bak. Dat is natuurlijk wel heel slim.
0: Ja, die
1: en of je nou een plaat meteen koopt of je wacht 2 weken. Ja, ja, uiteindelijk gaat het omdat je een singeltje hebt.
0: Ja, en die had niet alles natuurlijk. Maar goed, er zaten best wel leuke dingen in. En de rest namen wij natuurlijk op van de nationale hitparade.
1: Ja, dat voordeel had jij natuurlijk. Hè?
0: Bandrecorder liet ik meelopen. En dan nam die gewoon 2 of 3 uur op. En aan de rand, er werd niet in de intro's gekletst door Felix Meurders. Dus aan de rand kopieerden we gewoon van de band naar de cassette. En dan hadden we altijd
1: de muziek.
0: 30 hits.
1: Ja, heel slim.
0: Op cassette.
1: Ja.
0: En dan leek het net dat we die platen echt hadden. Want dan hoorde je het dan niet destijds op de radio. Dus dat was wel leuk. En soms had je ook kocht je wat platen. En in het begin van de radio verzamelde die gewoon van vrienden en kennissen. Die had wat, maar mogen we die even een keer meenemen? En brengen ze vanavond weer terug. Nou, hadden we muziek voor op de radio. Zo gebeurde dat.
1: Ja,
0: hè?
1: Leuk. Leuk.
0: Dan moest het, dat was een leuke tijd. Ja, goed. 7:15 geworden. Temperatuur in de studio 25,6 graden. Dat is lekker. Het wordt warm, jongens, de komende dagen.
1: Ja,
0: korte broek aan.
1: Volgens mij is het vooral donderdag wordt het heel warm.
0: Ja, en vrijdag ook. En vrijdag ga ik golven, dus dat wordt normaal lachen. Ik hoop een beetje watergolven, maar nee, het is echt golven. Dus dan gaan we met mijn netwerk golven.
1: Nou, misschien krijg je wel een flesje water of een pauzetje met een flesje water erbij. Dan,
0: zeker. En natuurlijk petje op, want het zal wel warm zijn. Maar wel leuk natuurlijk.
1: Je ziet natuurlijk, we zijn op tv aan het kijken naar... wat is dit... Roestelen. Oh, dat is van jullie, of niet?
0: Dit is met
1: Jan.
0: Nee, dit is de boerderij. Met Jan. Ik heb hem al gezien, de uitzending. Want
1: daar zit nu ook een dame met een petje. Dus dat was het bruggetje.
0: Nee, het is anders. Maar ik heb een leuke uitzending, Adrie, hiervan gemaakt.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, het is leuks van gemaakt. Dus als het goed is, wordt hij gezonder. Of is hij alleen gezonder? Maar... Ach, kom goed. Brian Ferry, jongens. Oh, more than this.

0: lekker die Brian Ferry zeg, wat had hij veel fans. En vooral vrouwelijke fans, want die man die heeft heel wat vrouwelijk schoon zeg maar, veroverd. Want hij heeft volgens mij ook nog een ex, die Johnny Hall van... volgens mij van Mick Jagger afgepikt, of van Stuart in ieder geval, die had zo... die had de liefjes van de anderen altijd. Oh, dus die had altijd wel, wel bijzonder leuk. Ik zal eens kijken of ik dat kan
1: vinden. Ja, maar vinden, zijn een beetje, dat komt een beetje over als dat hij de leftovers kreeg.
0: Nee, jongens, ik kan er nog verhalen over vertellen, want dat gebeurde in mijn kenniskring ook wel eens. Dan zei er iemand van, die Griet is niks voor jou, Jan. Dan had die verkering met echt een... bijna een tien van Bo Derk, wou ik bijna zeggen. Als je nog die film herkent.
1: Ja, ja.
0: En dan zei een vriend zo van, dat is niks voor jou, joh, dit, dat. En dan maakte hij het uit. En drie weken later had hij andere verkering erbij. Goeie dag, zeg.
1: Dat is niet echt heel erg chic.
0: En dat gebeurde regelmatig.
1: Oh.
0: Dus,
1: toch niet iedere keer bij dezelfde vriendencombinatie? Of,
0: Nee, maar we hebben er wel smakelijk om gelachen wel eens. Maar,
1: achteraf waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Op dat moment kan ik me voorstellen dat je niet...
0: niet altijd.
1: Nee, dat lijkt me niet heel erg leuk.
0: Dus en zo zal dat misschien met Brian Ferry ook wel gegaan zijn. Ik ben even aan het kijken wat onze grote vriend ervan vertelt. In ieder geval, Brian Ferry had spraakmakende relaties met diverse beroemde vrouwen.
1: Kijk.
0: Variërend van modellen tot society-figuren en danseressen. En zijn meest bekende liefdes omvatten natuurlijk de modellen Jerry Hall, wat ik zei.
1: Mm-hmm.
0: Amanda Lear. Oh, en twee huwelijken met Lucy Burley. En Amanda Shepard. Dus Hij deed het best wel aardig, Brian Ferry.
1: Je hoort vaak als je in die business zit, dan popsterren en modellen, dat komt elkaar vaak tegen.
0: Ja, en hier een opmerkelijk nieuwtje. Dat is nog een tijdje geleden natuurlijk. Maar Brian Ferry, toen hij 63 was, nam hij de vriendin van zijn zoon over, die 27 was.
1: Okay.
0: Dus 5 jaar nadat zijn zoon Isaac de relatie had... We gaan even kijken, want er zijn smakelijke details. Ja, er zijn normaal niet van de smakelijke details. Maar in ieder geval, Brian Ferry, 63, neemt de vriendin van zoon 27 over. Brian Ferry, de 63-jarige ex-frontman, dat is weer even geleden, van Roxy Music... is een sluwe vos en die verliest zijn streken niet zo snel. 5 jaar nadat zijn zoon Isaac de relatie met Amanda Shepard, 27, had beëindigd... nam hij hem gewoon over. Dat Amanda de schoondochter had kunnen zijn, stoort Brian Ferry duidelijk
1: niet.
0: Zo, hé. De twee werden gespot tijdens een feestje en daarna ontstond namelijk een kortstondige relatie, zeg maar. Dus zo kan het gebeuren.
1: Nou, het is, ik ben ondertussen even dat jij het aan het vertellen bent in, typ ik het in op de socials.
0: Ja.
1: En het is geen lelijke dame, dus
0: Oh, Amanda Shepard.
1: Nee, dat is...
0: Is wel een...
1: Ze zijn op de Caribië getrouwd. Brian Ferry was toen 66 en Amanda Shepard was 29.
0: Hij is getrouwd met haar ook.
1: Nee, hier staat dat hij op de Caribië getrouwd is. Dus,
0: zo tegenwoordig hoor je wat af en toe tegenwoordig. Hè?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, zo... Maar momenteel is hij niet getrouwd en heeft geen bekende vriendin. Zijn laatste grote publieke relatie en huwelijk was met de vrouw Amanda Shepard.
1: Ja.
0: Ze trouwden in 2012, maar scheiden in 2014 alweer. Daarna was Roxy Music zanger 21 jaar getrouwd met het fotomodel Lucy Helmore. Ik heb ze nog ineens allemaal gehad. En tot die scheiding had in de jaren 70 natuurlijk bekende relaties met onder andere Jerry Hall en Amanda Lear. En die Amanda Lear, dat was altijd van, is het nou een man of een vrouw? Maar blijkbaar is het toch een vrouw, want verder hield wel van de vrouwtjes.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja, dus het is nu bevestigd.
0: Dat is gelijk
1: bevestigd.
0: Ook weer officieel
1: het is een vrouw.
0: Uit, de, uit de boeken.
1: Ja,
0: ja
1: precies.
0: Toch?
1: Ja.
0: Goed. Hey Michel, je bent weer op de hoogte. We gaan naar 1900, volgens mij 1974 of zo. Nee, eerder 73. Of, Redbone.

0: Ja, dan komt hij de toegift. Het is eigenlijk een heel droeve verhaal dit. We are wounded at Wounded Knee. Het gaat over de Indianen in Amerika die verdreven werden. En ja, voor mij is het een romantisch plaatje, want op de lagere school. Ik was 12, dus was 73 om precies te zijn. Hadden we een leuk meisje in de klas, daar was iedereen een beetje verliefd op. En dan hadden we hier een liedje opgemaakt, zeg maar. En dan draaide we, dat is een herinnering. Ja. En het leuke is, dan kom je het mooiste meisje van de klas later tegen. En dan is het wat minder mooi meisje van de klas geworden. Maar dat is vaak wel meer, hè. Ja. Ik ben ook wat ouder geworden. Alleen, de grap is, als ze mij zien, dan herkennen ze me altijd. En anderen komen er wel eens tegen. Dan moet ik 3 keer kijken. Ik denk, ja, ik ken jou, maar ik weet niet meer waarvan.
1: Ja.
0: En dan blijkt het ook weer van de lagere school te zijn. Maar daar is het natuurlijk dan ook weer dik 53 jaar geleden, zeg maar. Dus het is eventjes geleden.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, er zijn er ook bij die zien er goed uit.
1: Ja, er zijn altijd
0: ik zag van de week,
1: die drogen goed op.
0: Ik zag van de week een voorstukje van de nieuwe film van Jennifer Lopez. Nou, die mag er nog best zijn. Die speelt dan Mrs. Cruise, de directeur van een vliegtuigmaatschappij. Ja. Nou, dat is niet lelijk, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, ja, maar dat soort mensen die hebben allemaal een personal trainer en een kok. Die
0: heb je niet
1: een
0: personal trainer?
1: De laatste keer dat ik keek, had ik niet...
0: Geen personal trainer? Nee. Wij hebben die wel eens een personal trainer af en toe.
1: Nou ja, ik heb hem op zich wel. Iedere woensdag sporten we en dan is het een beetje één op één. Maar ik heb niet dan iemand die voor mij kookt. Die dus inderdaad iedere week naar de schoonheidsspecialist kan. Dat heeft zij natuurlijk wel.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik kan me voorstellen dat zo'n Jennifer Lopez, die heeft dat.
0: Oh, ik heb de nummer niet gezegd, anders zouden we even bellen.
1: Ja,
0: maar we hadden wel een trainer vanmiddag. En ik was kapot. En het was best wel pittig. En toen zei hij op een gegeven moment van... ik vind eigenlijk dat je nog een rondje moet doen. Ik zei, ik zal het niet herhalen, maar pleur op, man.
1: Ik dacht het toch even niet.
0: Ik moest
1: toch
0: wel even naar ademhappen.
1: Ja.
0: Ik heb er nog last van. Mijn hamstrings doet op fucking zeer. Ja, ik had iets te veel genomen weer. Maar dat is niet zo erg. Hopelijk dat ik morgen nog kan staan.
1: Ja, meestal
0: maar
1: dag
0: maar
1: er
0: zijn van die mensen... Ja, nog even 2 keer. Ja, pleur op, man. Ik heb het al extra gedaan. Ik kan nog wel een keer. Ja,
1: doe het even zelf, vriend.
0: Die heb ik niet nodig. En dat doe je maar bij een van die mokkels die hier rondlopen.
1: Ja.
0: Die moet je wat oefeningen van ons laten doen. Dat had hij pas laten doen met 2 van die meiden die doen de high rocks. En dan had hij wat oefeningen laten doen die wij de extra doen. Dan hebben we 4 dagen spierpijn gehad. Ik zei, nou, wij dan van die 2 oude... Ze noemen ons de ANWB-oudjes daar. Zo. Ken je nagaan? Jongen, het ANWB-stelletje. Ik zei, man, hoe kom je daar nou weer bij? Ja, die ANWB-stelletjes.
1: Ja, maar die hebben toch altijd iedere keer hetzelfde aan?
0: Nou, wij niet.
1: Daarom.
0: Nee. Ik zeg, we zijn allebei verschillende. Ik denk, maar goed, ze zijn wel fan bij de ANWB. ANWB-stelletje. Ik wist dat niet. Stond in de computer gewoon, hè. ANWB, ik heb het ANWB-stelletje getraind. Ik zeg, ja, daar zijn wij dus, hè.
1: Als mensen het zeggen, dan kan het wel.
0: Ik zal zijn naam niet noemen, maar goed.
1: Als je door het bedrijf zelf zo in de computer gezet wordt, dat is wel minder.
0: Hij werkt daar. Maar goed, dat wist ik niet. Op een gegeven moment mee te kijken. Ik zeg, man, dan meen je niet. Ja, het ANWB-stelletje. Ik zou zijn wij het ANWB-stelletje. Ja. Ik zeg, maar we presteren wel elke week beter, hè?
1: Ja, precies.
0: Dus, dat bedoel ik maar. Dus. Hey, bijna 8:30, zometeen is het de jaren 60. Man, gaan eens even Avicii draaien, 2013. Die is zo lekker.

0: Ja, plaatje de jaren 60. We hebben daar allemaal nog de cha-cha-cha op gedaan, volgens mij. De cha-cha-cha. Heb je die ook nog goed gedaan, Miguel?
1: Ja, ja, zeker ja? Hebben die. Ja, ja, ja.
0: Ah. Kijk.
1: Zelfs gewoon officieel op een dansschool.
0: Oeh, ja zeker. Had je dan zilveren ster of zo?
1: Ik had brons en zilverster.
0: Zo hé. Wow.
1: En toen wilde ik door voor goud.
0: Ja.
1: Maar de jongen waar ik mee danste, dat was toen mijn vriendje.
0: Mm-hmm.
1: En die maakte het toen uit.
0: Oh.
1: En toen hadden zijn ouders, en toen had hij volgens mij een andere vriendin, of in ieder geval, toen hadden zijn ouders iets van, ja, maar dan kan je niet samen blijven dansen.
0: Oh.
1: Dus toen, moesten we stoppen.
0: Oh,
1: dus
0: jammer.
1: Ik moest stoppen en hij is volgens mij doorgegaan en heeft ook nog wel wat het verder geschopt dan, dan het zilver en het brons.
0: Okay, hij heeft zijn hele slaapkamer vol met bekers.
1: Nou dan, ja, dat, huh? Dat, ja,
0: dat, en,
1: dat weet ik dus niet meer, oh, want voor die tijd ben ik hem natuurlijk uit het oog verloren.
0: Aha. Nooit meer gezien de dansliefje?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Okay.
1: Wel, tussen haakjes vrienden op Facebook. Maar ja, dat is tegenwoordig maar heel erg...
0: Ja. Okay.
1: Niet echt vrienden.
0: Maar je kunt hem wel volgen.
1: Ja, nou ja, maar het is niet zo... nee, dan is het gewoon geweest en door.
0: Okay, het is voorbij.
1: Ja, precies. Ja. Dus nee, maar dansen. Ja, ik heb de cha-cha-cha gedaan.
0: Oh, leuk. Ja, ik ook nog. Ja, dat was niet zo'n moeilijk dansje. Maar de sugar van de Archies en Michel gaan het ook wel herinneren. Want volgens mij zat het een beetje op dezelfde tijd op...
1: op dezelfde dansles.
0: Op volgens mij een krijtsbach. Dat was altijd wel leuk dansen. Och man, toch. Dat heb ik gelachen. Ja, toen waren we nog een beetje bleu allemaal, hè. 16 jaar en ja... Toen ontdekten we alles een beetje zo. Tegenwoordig zijn ze al veel verder op de 16e.
1: Ja.
0: Maar dat was zo. En leuk. Ja.
1: Sugar.
0: Ja, ik, er zijn meer van die herinneringen. Dat is altijd leuk. Maar een leuke tijd.
1: Ja, ik denk dat je de jeugd nu tegen... Ik weet het, ze zullen er nog wel zijn. Maar ik denk niet dat je de jeugd tegenwoordig nog op dansles krijgt.
0: Nee, dat weet ik niet. Er zijn nog wel van die dansschooltjes volgens mij die overal... Lisanne is volgens mij nog steeds. Die is pas overgenomen, die dansschool, meen ik, in...
1: Bezooienhuizen.
0: We zullen eventjes gaan onderzoeken, ja. Ja, dit plaatje heb ik ook nog, maar heb ik later gekocht. Want ik denk, daar heb ik ook nog op gedanst. Ook nog herinneringen aan deze plaat. En dan kom je hem wel eens tegen zo, die je denkt van, nou, die neem ik mee, die moet ik hebben. En je hebt meer van die platen die je koopt. En zo heb ik pas nog een stapeltje gekocht in Dordrecht. En
1: Je
0: bent nu aan het draaien. De meeste vallen wel mee, maar er zit ook de shirts tussen. Dat ik denk van, dat is niet
1: alleen nummers op.
0: Dat ik denk, no, en de rest, ik denk van, no.
1: Do it any way you want.
0: Als wij een romantische avondje hebben, moet ik die niet opzetten. Want de gitaar, die gillen zo'n beetje door het dak.
1: Oh,
0: ik van
1: nee.
0: Black Sabbath ben ik er gewend, maar was een shirt leuk. Leuk. Maar er zitten wel leuke platen tussen die ik al een paar keer gedraaid heb. Ja, die plaat van Alphaville, die blijven draaien. Die wordt alleen maar mooier.
1: Alleen maar mooier.
0: Die man, die pareltje, die was maar alleen al zoveel waard geweest.
1: Ja.
0: Maar dit is een leuke plaat uit mid-jaren 70. People's Choice and Do It Any Way You Want It. Ze zingen eigenlijk ook nog de tekst. Dat is wel leuk, hè, van deze plaat. Alleen, ze zingen niet zo vaak. Ja.
1: Ja, daar zijn ze.
0: En dit doen ze volgens mij 100 keer. Maar dat is wel lekker, hè?
1: Zo makkelijk onthouden, de tekst.
0: Ja, niet zo moeilijk zo. En dat waren nog 1, 2, 3, 4 gasten.
1: Beetje Motown.
0: Ik heb ook iets van Motown bij. Ja.
1: Lekker.
0: Ja. Oh, lekker dit, jongens. Ik zou best om de avondje willen draaien. Michel, zullen we een avondje organiseren, hoor. En dan de DJ's met een taxi naar huis. En dan kunnen we nog wat drinken.
1: Ja,
0: dat zou wel leuk zijn. Hè? En dan gewoon van vanille alles, hè. Ach, ik droom ervan.
1: Kijk.
0: Niet te veel doen, anders wordt misschien de droom ooit werkelijk.
1: Jawel, leuk.

0: Ja, goede tekst, hè. Do it any way you wanna. Do it any way you wanna. En dat zingen ze nog... Ik heb ze niet geteld, maar wel een paar honderd keer. Dat is wel leuk, hè. Zo'n plaatje van weer een jaartje of wat geleden. Ik ga ze dadelijk eens even opzoeken. Eens even kijken wat... Maar de groep er nog iets van over is. Van die groep is altijd grappig om dan weer te zien. Of ze nog steeds optreden en dat soort dingen zo.
1: Ja.
0: Want al die bandjes die zijn nog steeds allemaal bezig, hè?
1: Ja, of ze komen weer terug.
0: Ja, ze komen weer terug. Ja, ze zijn pas nog... Oh, dat heb ik vorige week al verteld. Het concert van Status Quo met nog één man, Francis Rossi. Volgens mij leeft hij nog. En die treedt nog een beetje op zo met dan vier van die andere gasten. Maar goed, zolang de stem er is en het gitaarpelletje, dan is het altijd leuk natuurlijk. Hè?
1: Dat is eigenlijk het belangrijkste. Als de zanger er nog is.
0: Ja, dan is het mooi, hè. Ja. Ja, dat is altijd leuk. Zo ben ik ook het boek van de Golden Earring aan het lezen. Dankjewel voor de gever van het mooie boek. En daar staan zulke mooie verhalen in. Dat de Golden Earring ook verschillende keren op punt heeft gestaan. Van nou ja, goed, we gaan ermee kappen.
1: Ja.
0: Natuurlijk de LP waar Twilight Zone op staat. Die heet Cut, C-U-T.
1: Ja.
0: En dat wil dus zeggen, eigenlijk is dat iets van... Nou, als een scène stopt van een film, dan zeggen ze Cut.
1: Ja.
0: Nou, en ze wouden eigenlijk stoppen. Dus ze hadden denken van nou, we stoppen. Dit is het afscheidsalbum, we noemen het Cut. Maar het was dus een succes, dus... Ze gingen door. En alle ups en downs hebben ze gehad. Prachtig om te lezen natuurlijk. En ook die mooie verhalen dat ze dus in Amerika waren en optraden. En dachten, we hebben bakken vol met geld verdiend.
1: Ja.
0: Tot ze de rekeningen kregen van alle limousines en alle leuke dingetjes die ze zelf af moesten betalen. En toen achteraf hebben ze geen fuck bediend.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb even gekeken. De Amerikaanse band This People's Choice is niet meer actief.
0: Oh, niet meer actief. Nee. Oh, jammer.
1: In 1971 opgericht en in de jaren 80 stopten ze officieel.
0: Oké. Okay. Kwam het Amerika volgens mij? Of,
1: ja, Amerikaanse funk en disco band.
0: Funk en disco band. Zo, wow, hè. Kwart voor negen op de leukste van de Langstraat. We gaan even naar romantische tijden. The Fork of Seagulls. Ik zeg, zeemeeuwen, dat is voor mij altijd romantiek, hè. En dit is wel een mooie tekst, hoor. The more you live, the more you love. Ik vind het een hele goeie vandaag. Op Langstraat FM met Annemarie Mirabel. Nee.

Zij vliegen een beetje over het land, deze flock of seagulls. Op Langstraat hebben we Arno en Friends. Vanavond tot 10 uur zijn we bij Mirabel, Arno en Thibaut natuurlijk. Misschien dat we nog wat nieuws kijken straks van de Efteling of whatever. Wat er een beetje allemaal weer gebeurd is de afgelopen weken, zeg maar altijd. En ook op Langstraat 2 is er van alles te zien. Ja, dat zijn hele mooie reportages. En als je af en toe goed kijkt, dan zie je mij ook nog voorbij komen. En ik was met Adrien Lapree bij de zorgboerderij in Drunen die 20 jaar bestond. Bij, Helen Jonkervoort. Het was leuk interview, ziet er leuk uit. Fantastische mensen hoe die dat allemaal daar doen. Dus dat kun je allemaal volgen op de tv. Op de bekende kanalen natuurlijk altijd. Dit is zo'n mooie plaat. Oh, dat was mijn kennismaking met het Electric Light Orchestra. Mid jaren 70. Prachtig album waar deze single op staat. Can't Get Out of My Head. Een van de eerste singeltjes van hun.

lekker deze plaat. Ja, die is lekker. Die is lekker hoe ik luid ook. Can't get out of my head. Plaatje uit de jaren 70. Wat is die lekker? Wat is die mooi, jongens? Wat is de lekkere plaat? Ja, leuk. We gaan eens even kijken of we nog wat binnen hebben gekregen via de mail natuurlijk. Dat is altijd iets. Of via de app. Dat is altijd natuurlijk leuk. Altijd even spieken van jongens. Wat willen de luisteraars met ons altijd met ons delen? Wij lopen er even doorheen. Had ik natuurlijk even iets eerder moeten doen natuurlijk. Maar maakt niet uit. Oh, er komen wel leuke dingen binnen. Dit is ook wel grappig. Er wordt een plaatje aangevraagd. Dat is ook altijd wel leuk. Ik denk nou, die hebben we klaarstaan. Hè. Dat doen we gewoon. Als mensen die willen horen, dan gaan we die gewoon draaien. Een van de grote hits momenteel uit de hitparade. En dat klinkt dan zo. Een tijdje geleden dat ik deze plaat tegenkwam, toen stond hij in de tipperaar. Ik denk, nou, het zou misschien ooit iets kunnen worden. Ja, en het wordt een hele grote hit. Het is inmiddels een grote hit.

Ja, dan zegt zo'n plaatje, moet je een paar keer horen. En als je denkt van, nou, dat zou wel iets kunnen worden. Ja, het is een dapper geworden, maar dat heb je wel vaak. Maar die plaatjes, dat je de eerste keer denkt van, nou, had ik met LP van Elf vervuld. Ja, een keer geluisterd, denk ik, nou, een paar keer geluisterd, denk je van, wow. Ja, het is net als een goed biertje of een wijntje is. We gaan dat altijd, hè. Wat is trouwens je favoriete wijntje of jouw favoriete biertje? Laat het ons even weten. Het kan via de app 06 21 21 32 10. Ik herhaal 06 21 21 32 10. Oh, we hebben een beller. We gaan even kijken wie het is.

0: Straat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt. Zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Volgens het hof zijn mensen die via het platform werken in feite uitzendkrachten en geen zelfstandigen. En dat kan gevolgen hebben voor onder meer vakantiegeld en andere arbeidsrechten. Temper zegt het niet eens te zijn met de uitspraak en overweegt om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum noemt de heropvoering een eerbetoon aan de recent overleden kunstenaar. De compleet met pindakaas bedekte vloer werd al in de jaren 60 bedacht. Volgende maand wordt hij opnieuw opgebouwd, al is nog niet bekend wanneer het publiek hem dan kan bekijken. Kunstenaar Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Tot 10 uur vanavond is dit Arno & Friends met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: Ja, hij speelde destijds met Boss Keks, deze Steve Miller. En hij heeft ook een beetje opgericht. Het heet terecht natuurlijk de Steve Miller Band. Altijd leuk om te draaien. Een van mijn favoriete platen. We kennen natuurlijk Take the Money and Run kijken we uiteraard. En we kennen
1: The Joker. Ook,
0: The Joker, die kennen we ook. Ja. En ja, er zijn er zoveel van die...

0: Ja, de Jackson 5, ze doen nog mee natuurlijk in de film Michael. Michael Jackson, ja, die is fantastisch, die film, jongens. Je moet je gewoon gaan zien. Er komt ook gegarandeerd nog een deel 2, want dat houdt op een gegeven moment op. En dan denk je, well, is het dit? Nee, pauze, nee. Het houdt op en dan komt er gegarandeerd een deel 2.
1: Ja.
0: Leuke film, moet je gewoon gaan kijken. Ik heb ervan genoten en ja, schijnbaar een neef van hem, die speelt Michael Jackson. Maar het ziet er echt goed uit en toch wel een beetje een... In het begin wel een beetje emotioneel verhaal eigenlijk.
1: Okay.
0: Maar goed, het zal niet alles verkloppen.
1: Nee.
0: Lekker leuk. 9 over 9. Ik had beloofd, we gaan iets draaien uit het... ja, niet Motown, maar uit het Holland Dozier dossier. Dat waren twee Nederlanders volgens mij in Amerika. Die hebben heel veel platen gemaakt. En ik kwam een verzamelaartje tegen waar heel veel platen op staan. En deze, die raakte mij, deze plaat. Frida Payne heet ze en het heet Band of Gold. Ik vind hem wel passen in het programma. Ik kende ze niet, maar door het draaien dacht ik van... hé, ik ken het misschien wel.

0: Wat hebben die mensen een hits gemaakt en een plaat gemaakt? Zeg, als je zo'n beetje googelt, dan kom je heel veel tegen van deze mensen. Holland and Dozier, dit was een pareltje van Frida Payne. En dat heet de Band of Gold. Ja, het klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Ik zal de komende weken nog wel eens wat meebrengen. Maar er staan best leuke nummers op die cd, zeg maar. Dit is hartstikke leuk. Goed, langs hadden we hem 13 over 9 alweer. Ja, oké. Oh, veelvuldig geluid op laser. Oké, tijdens de 60 Sunday. Ja, het is ook echt Amerikaans plaatje. Michel, dankjewel voor jouw bijdrage. Ja, er staan heel veel leuke plaatjes op. Er is ook heel veel leuke muziek, want als ik af en toe mezelf opsluit op mijn muziekzolder, dan... zou ik s'morgens zomaar wakker kunnen worden met mijn kop op de desk en dan de plaat draait nog zo, hè?
1: Ja.
0: Wat het leuke is van als je een LP opzet, dat je na een minuut of 15, 17, soms 20 weer even terug moet, dan denk je van, oh, is die alweer afgelopen? Ja, hij is alweer afgelopen.
1: Behalve als je de plaat The Best of the Hollies koopt,
0: ja?
1: Dan kan je 3 uur lang kan je blijven zitten.
0: Serieus?
1: Ja, die hebben echt allemaal liedjes van 1 minuut, 2 minuut. Dus maar, dan heb je op een gegeven moment nog een nummer.
0: Ja, we staan er gewoon twaalf op één kant of zo.
1: Ja, zoiets.
0: Klopt. Ja, ik heb ook van die verzamelaars, vooral vroeger van die Ketel. Dan zat het nog dichter bij elkaar geplakt. En er waren er ook stukken uitgeknipt gewoon.
1: Ja. Oh.
0: Heb ik ook van die LP's dat ik denk van, oh, het origineel nummer was toch wat langer. Nee, iets van Smokey op een gegeven moment. Daar hebben ze ook van Needles and Pins of zo. Ja. Dat is een Ketel ding of een Arcade ding. Daar hebben ze gewoon in geknipt. Dus het nummer duurt 3 minuten nog wat of zo. En dat is gewoon een zoveel seconden korter. Denk van, slaat hij over? Nee, ze heeft hem nog eens op. Nee, heb ze gewoon in geknipt. Tjaka!
1: Gewoon klaar. Op.
0: Ja, ze ging er vroeger, hè. Ach, jongens, maakt die uit.
1: Precies, gewoon ze hebben en door.
0: Ja, en door.
1: Ik was wel even nog aan het kijken of dat van dat Frida Payne.
0: Ja.
1: Dat van dit wat we net hadden gedaan, Band of Gold uit 1970.
0: Mm-hmm.
1: Of het ergens op lijkt, maar ik kan niet echt...
0: Ik kan niks vinden.
1: Nee, ik kan zo niet vinden. Ik kan alleen zitten waar lijkt het op.
0: Ja.
1: Dan krijg je Belinda Carlisle 86.
0: Oh, dat is wel weer wat anders.
1: Van
0: hè?
1: Band of Gold een directe cover.
0: Ja.
1: En dan is het, dat is een wat snellere popversie. Dan heb je in 86 Bonnie Tyler. Die neemt, die nam een wat meer rockversie op.
0: Mm-hmm.
1: Dus, ja, ik heb ook, ik kan er niet de vinger op leggen, maar ik heb ook wel wat jij hebt zo van, er zitten delen in van andere bands, andere nummers.
0: Ja.
1: Maar onze grote vriend Google, die geeft niet echt aan wat dan de uitkomst is. Maar dat het ergens op lijkt, ja, dat hoor ik ook wel.
0: Ja, wel lekker, hè? Dus,
1: zeker. Maar alleen het is even de vraag, wat dan wil je toch eigenlijk weten van...
0: Waar komt het vandaan?
1: Welke stukjes zitten erin of welk nummer is... want waarschijnlijk 1970, dan is de...
0: Ja, jaren 70.
1: Dan is meer hetgeen waar wij denken, lijkt het op. Dan is het geïnspireerd op dit nummer.
0: Ja.
1: In plaats van misschien andersom.
0: Ja, ik ben ook wel even aan het zoeken. Dus maar als ik dit intoes, krijg ik alleen maar dossiers naar voren. Dus ik denk, oh jij... dat moeten we niet hebben.
1: Nee,
0: dossiers. Nee,
1: dus ik zou het zo niet weten. Maar ik hoor wel... Ja, ik hoor wel...
0: Wel lekkere muziek, hè?
1: Ja, ik vind heel dat Motown is lekker. Ja.
0: Ah, dit is ook lekker. Het is misschien wel een beetje een fout plaatje.
1: Nee,
0: van het groepje zo. Hè. Dat leek een beetje vroeger op een beetje de je had toen ook de Village People. En dit was dan met een vrouw erbij. Hè. Maar dit is wel zo'n zomers plaatje. Zeg. Oh, ik zie zo het hoesje voor me. Ik heb ook de 12 inch volgens mij. Dus dit was zo lekker dit dan.
1: Ah.
0: Ach, en als je dan een beetje een romantische bui was. En had een leuk vriendinnetje. Dan dacht je van, nou, of een leuk vriendje. Hè, dan zou het zomaar een zoete zomer kunnen worden.
1: Dit past wel. Dit zie je tegen je partner.
0: Ah, dit is zo mooi dit.

0: Ik ga zo weer terug naar de jaren 80. Begin jaren 80. Deze de Boys Town Gang. Can't Take My Eyes Off You. En Michel, die hebt net eventjes van... Ja, ik heb misschien op cassette nog de Facing-uitvoering van Ferry Maatdog. Ja, toen, dat was destijds. Hè. Dan twee plaatjes zo bijna hetzelfde draaien. Dan ging je zo'n face effect. Dat, de Doobie Brothers, Listen to the Music. Dat zit hij ook in. Die gaan we zo meteen draaien. Okay. Die komt mij nu binnen. Het is ook wel leuk dat dat Facing Effect. Ken je dat? Dat
1: nee.
0: Facing Effect?
1: Nee.
0: Nee? Nee? Oh, dan ga ik even voor je opzoeken. De Doobie Brothers.
1: Ik ken het niet. Ik heb zelfs niet eens, en misschien dat nou heel radio luistert, langsgaat, bij aankijkt of naar mij luistert en denkt, aha, je bent daar en je kent het niet.
0: Nee, ik ken het ook niet, hoor.
1: Ik ken niet, maar ik ben altijd wel heel nieuwsgierig. Ja. Maar ik, zelfs de term zegt mij zo niks.
0: Zegt jou niks? Nou, we gaan even kijken.
1: Ik zou het invullen als zijnde dat de platen zo op elkaar lijken dat je ze bijna over elkaar heen kan zetten of zo.
0: Ja,
1: of dat ze,
0: zoiets, en dan
1: dat
0: met
1: ze
0: een,
1: in elkaar overlopen of zo.
0: En dan met een facing effect, zo zeg maar. Ja, nou, we gaan je even laten smullen hoe dat dan een beetje in elkaar ziet, hè? Nou, we gaan hem draaien. Dadelijk zo halverwege het plaatje zitten die facing effecten. Ja. Michel, dankjewel voor het tippen, want dan gaan we Mirabel weer iets
1: tippen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ja, ja.
0: Halverwege zit hij erin.
1: Ik leer altijd iets bij.
0: Altijd iets bij. Leuk. En we luisteren naar de muziek, hè?
1: Ja, 21, altijd. 21.

0: We hebben het even laten horen aan Miguel. En die heeft weer wat bijgeleerd. Het heet geen fading of hoe noemen ze het ook alweer?
1: Facing
0: is het, ja. Vroeg geleden dan met twee bandrecorders. En dan de ene die was net iets later dan de andere. En dan hield je heel even spoel tegen. En dan kreeg je zo'n...
1: Ja,
0: dat was in de jaren 70 helemaal hot. Maar ja, dat is tegenwoordig, als je volgens mij tegen AI zegt van... maak even een fadingplaat, dan doet hij dat.
1: Ja, en zij hadden dat dus gewoon standaard in...
0: Ja, dat hebben ze in de studio gedaan, dat was leuk. Er zijn meer van die platen waar zo'n fading in zit.
1: Ja, nou,
0: we gaan het even opzoeken zometeen, waar die in zit. Leuk verhaal trouwens. Nog even terugkomend op Holland Doosje Holland. Dat waren namelijk twee Amerikaanse songwriters en productieteam. Bestaande uit Brian Holland en Lamont Dozier en Eddie Holland. En ze werden bekend van de hits bij het platenlabel Motown. Dus daar klonk het ook een beetje naar. Maar later zijn ze voor zichzelf begonnen. En hebben heel veel bekende platen gemaakt natuurlijk. En een van de eerste was Please Mr. Postman. Nummer 1 hit voor de Marvelettes. Later natuurlijk weer gecoverd door, we kennen ze allemaal wel, de Carpenters. Maar ze hebben heel veel geproduceerd. En zoals The Supremes, The Four Tops, Marvin Gaye, Martijn de Vandels, Kim Weston. En uiteraard natuurlijk ook I Hear Symphony, Stop in the Name of Love, Reach Out, I'll Be There. Ja, zo kunnen we dan wel even doorgaan. Dus ze hebben heel veel platen opgenomen. En ik kwam een verzamel cd'tje tegen wat al die dingetjes allemaal opstaan. Ook I'm a Roadrunner, oh wow, de foto. Ja, staat er allemaal op, jongens, die ding. Ik ga ze binnenkort weer een keer meebrengen. En hier ook Band of Gold van Frida Payne.
1: Ja.
0: Nummer 3 hit in 1970. Dus ik haal hem eruit. Ik heb nog steeds een neus voor hits, jongens. Dus,
1: ja, kijk. Ja, maar dat verleer je niet, hè?
0: Verleer je niet, hè? Godzame,
1: nee,
0: ik had er geld mee kunnen verdienen vroeger. Ik had er geld mee kunnen verdienen. Goed, we gaan even een plaat draaien van een band. Die stond een tijdje geleden in het voorprogramma van de Goldeniering. Dat was niet helemaal de goede match, bleek.
1: Nee.
0: Maar ze stond op nummer 1, I Save Today. En de heren van de Goldeniering dachten, dat is wel een rockband. Maar
1: nee.
0: Het bleek toch iets anders te zijn.
1: Iets anders.
0: Maar wat heb jij met deze rockband?
1: Mijn buurman die heeft er wat mee.
0: Oh, jouw buurman heeft er wat mee. Oh, dan ben ik heel benieuwd wat jouw buurman ermee heeft. Dag buurman. Dag Timo.
2: Hoi.
0: Goedenavond jongen. Leuk dat je er bent vanavond.
2: Dank je.
0: Maar jij hebt iets met Roberto Giacchetti in de scooters I Save Today. Nou, vertel. Want dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Ja, hij moet al lachen.
2: Ja, er komt een sappig verhaal hoor. Want wij hebben het natuurlijk al een beetje gehoord. Dus
0: ja. Tik het maar lekker aan. Vertel.
2: Ik ken zo'n Red Nose Boogie Boys van Efteling.
0: Ah!
2: Die zingen ze dat.
0: Die zingen dat?
2: Ja.
0: En die vind je leuk?
2: Ja.
0: Oké, en je komt wel eens in dat pretpark volgens mij.
2: Ja.
0: Ja? Oké. Oh, je woont er nog net niet, of wel?
2: Nee.
0: Nee. Oh ja, dat had sommigen gekund, hè? Je had eigenlijk een appartementje moeten hebben zo daar in het Bosrijk of zo, hè? Oh, ik ga ze op ideeën brengen. Kijk uit, jongens. Ja. Maar waar zou je nou het liefst worden? Bij Bobby Ernst en de rest of bij de Efteling? Zo, als je mocht kiezen.
2: Allebei.
0: Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet, kun je niet op twee plaatsen. Ja, het kan wel natuurlijk, maar waar zou je het liefst wonen?
2: Efteling.
0: De Efteling, ja, dat dacht ik al. Hé, Ernst, Bobby en de rest gaan we nieuwe tv-programma's maken, hè, las ik. Ja, ze hebben weer getekend, hè, dus ze gaan weer knallen. Dus die komen weer op tv, die gasten. Die zijn hartstikke leuk, hè, die twee, hè.
2: Oh, nieuw tv-programma.
0: Nieuw tv-programma, ja. Welke vind je nou het leukst? Die Ernst of Bobby? Of de rest? Welke vind je het leukst van de twee? Allebei, ja. Maar als je moest kiezen.
2: Ik neem Bobby.
0: Bobby, ja, is die het leukst? Oké, ik vind de rest altijd wel leuk. Er is die hond volgens mij, of niet?
2: Ja.
0: Oh nee, die bestaan niet. Dat is gewoon Ernst, Bobby en de rest. Dat is gewoon zomaar bedacht zo. Dus is Arno en Friends en de rest.
2: Maar als we nu nieuwe tv-programma's gaan maken, komt nieuwe acteurs denk ik langs.
0: Ja, zou zijn. Ja, het zou zomaar kunnen. Ik heb alleen gezien dat ze een contract tekenden bij RTL. Dus we gaan ze weer op tv komen. Ik vind het altijd wel grappig, die mannen, dat ze zo op die leeftijd lekker een beetje kindje kunnen zijn. Zo. Dat is zo hartstikke leuk. Hey, leuk man, heb je nog nieuws uit Efteling? Is er nog iets op komst daar in Kaatsheuvel? Dat je weet, Jons, die zegt van nou, dat heb ik heet van de naald, zoals we dat noemen.
2: Oh.
0: Ik weet niet of maar zou zomaar kunnen, hè? Zijn er nog nieuwtjes die wij even moeten weten?
2: Nieuwtjes, wat ik wel weet, is dat 3 juli de zomer Efteling begint.
0: Oh, dat is
2: en
0: al snel.
2: Hebben al de shows hebben ze, bekendgemaakt. Dus werd een boekenbus komen, Anne Berg Muziekverein komt, Max Morgens komen, Die elfjes komen van Droomvlucht. Arwe Wolf komt ook.
0: Uh-huh.
2: En er zijn nieuwe shows.
0: Ja?
2: Wolf Band en DJ Ezel. Dus dat is een nieuw wie komen. Dat zijn nieuwe shows. Ik weet wat het is. Ik zie het wel.
0: Aha.
2: Dus dat eigenlijk.
0: Dat wordt spannend dan in Den Efteling, zeg maar.
2: Ja.
0: God, jullie ja. Dat gaat snel gebeuren dan.
2: Ja.
0: Ja. Nou, mooi. Nou, leuk, Thibaut.
2: Ja.
0: Dankjewel voor de info. Dan gaan wij een plaatje draaien.
2: Dat is goed.
0: Lijkt me wel leuk, hè? Moet ik wel een goede natuurlijk opstarten. Want nou, skip ik hem even door net. Dat heb je af en toe weer zo. Vroeger was het plaatje bijna afgelopen. Maar we gaan hem draaien, hè? Kom eens aan. Ah.

0: Ja, Mirabel vindt ze leuk en Thibaut vindt ze ook leuk, want vanuit de Efteling natuurlijk. Dus dat is altijd, altijd lachen natuurlijk, zoiets.
1: Ja, en vorig jaar twee jaar terug, denk ik, stonden ze in de leest.
0: Ja.
1: De heren van Roberto Giacchetti. En ja, hij haalt het natuurlijk niet meer, want het is best wel hoog
0: ja.
1: om te... Dus hij zong, sprak het een beetje.
0: Mm-hmm.
1: Maar het leuke aan het optreden was, is dat ze aan de hand van hun hits...
0: Ja.
1: Daar de informatie van dat, ja, ze hadden allemaal dozen staan. En dan hadden ze iets van, ik noem maar iets, 1980. En dan was het in 1980, was dat en dat in het nieuws. Hadden we die en die hit. En ja. Zo zijn we eraan gekomen. En dat deden we toen. En daar waren gewoon een beetje de achtergrond informatie van ja, heel het traject Roberto Giacchetti.
0: Mm-hmm.
1: En dat, ja, dat was wel leuk. Maar ook niet alle leden, want die bassist die zat volgens mij met zijn gezondheid, was er toen niet bij.
0: Mm-hmm.
1: Maar verder wel ja, eigenlijk het merendeel van. Volgens mij van de vijf waren er drie nog... die in de band hadden gezeten, die er ook gewoon waren.
0: Uh-huh.
1: Maar het was wel leuk. Het was wel gewoon een hele andere setting van zo'n avond. En ja, en dan is gewoon... Die muziek is gewoon leuk.
0: Is
1: en leuk. De verhalen is altijd leuk.
0: Ja, was het een beetje druk in...
1: ja, volgens mij was het helemaal vol.
0: Oh, helemaal vol. Zo, ja. Allemaal jeugd...
1: Dan zijn het allemaal wel een beetje... Ja, de jeugd van destijds.
0: Ja, dat bedoel ik ook. De fans van Roberto en...
1: Ja, en dat zijn nu... En ze hebben nog steeds... volgens mij een heel actieve fanclub. En ook fanclubdagen. En ze treden om zoveel...
0: Okay.
1: Ja, toch wel een aantal keren per jaar nog gewoon op.
0: Allee, ik ben fan van Roberto Giacchetti in de scooters. Wat ben ik een fan van? Ja. Roberto Giacchetti in de scooters.
1: Wie is
0: dat? Ja, wie is dat? Dat is Roberto Giacchetti in de scooters. Ken ik die niet? Nee.
1: Ja.
0: Is dat een brommermerk? Nee.
1: Ja, brommerskieten.
0: Brommerskieten, ja. Hey, leuk.
1: Dat is mijn herinnering. En inderdaad, Thibaut die kent het weer van de nieuwe generatie die het dan weer zingt.
0: Oh, lekker joh. Ja. Hey, het wordt warm de komende dagen.
1: Ja.
0: Morgen 23 graden, donderdag 29, 34. Vrijdag 34, zaterdag 30. Oh, jongens.
1: En zondag 34, nou, dat wordt dus...
0: Amai.
1: Dan gaan we lekker niks doen.
0: Er wordt een korte hoos gedaan.
1: Ja.
0: Lekker een beetje in de zon, een watertje erbij. Oh, lekker jongens. We willen het toch zomer of niet dan?
1: Ja.
0: Zomer willen we toch,
1: hè? We willen zomer.
0: Ja, ik heb de rosé koud liggen. Tenminste, mijn vrouw heeft hem koud liggen. Ah, jongens, dit doet me denken aan de zeezender tijd van Radio Veronica en Noordzee. Dit is mooi American Bridge.

1968 stond hij op nummer 5 in de Billboard Hot 100. Het nummer werd geschreven door Scott Inglis en Larry Wise. Het was eerder opgenomen door een vrouwelijke band. Die stond bekend als The Shape. Maar dit was natuurlijk wel de grote hit voor deze American Breed. Zo moet je het uit. Niet American Bread, want die toetsing net alleen. Dan krijg je, Amerikaans brood. Maar American Breed moet het zijn. Ja, ik dacht bread was. Maar het is American Breed natuurlijk. Ja. Ja. We gaan even wat herrie maken op de radio met elektrisch orkest. Ik heb net al toen straks Get Out of My Head gedraaid. Die vond ik mooi. Ik kwam deze ook tegen en denk, ach, die is ook mooi. Ik vind het wel mooi dat Jeff Lynne begint te zingen.

0: Donc,
1: she said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
0: Ja, voor mij mag hij ook rock and roll is king. Ilo, oftewel Electric Light Orchestra. Je hebt ook wel plaatjes ervan in je kastje staan, hè, volgens mij.
2: Ja.
0: Welk heb je van?
2: Sorry, wat ik zo weet, is volgens mij met die UFO of zo. Met een,
0: Waar Mr. Blue Sky staat, dus, die dubbelaar.
2: Ja.
0: Ja, die is mooi.
2: Ik heb er nog één, maar ik weet zo even niet welke...
0: Wat ik heb.
2: Dat ik even mijn Excel-lijstje moet gaan...
0: Oh ja, Excel-lijstje. Ja.
2: Ik ben nog steeds fan van Excel-lijstjes.
0: Ja, ik snap het. Ik kan
2: het je adviseren.
0: Ja, dan moet ik alles in gaan voeren. Ik was nou op Discogs, maar ik heb een beetje een... De Discogs-app, die laat andere platen zien dan de website Discogs.
2: Ja, dat
0: is dezelfde inlog, dan denk ik van ja, die had ik toch, die plaat. En dan, dan kom ik thuis en dan heb ik hem. En dan kom ik ook voor dat ik denk, oh, die heb ik die niet? Nee. En dan kom ik thuis en staan er al twee in de kast. Dus dan is het van, oh ja, dat moet ik even uitkijken natuurlijk.
2: Ja, en mijn schoonzus, die of zij doet er wat mee, of haar man doet er wat mee.
0: Mm-hmm.
2: En dan, die had het er ook over dat dan de app en de website, dat synchroniseert niet lekker.
0: Ja, dat klopt. Ja, eens. Ja, heb ik ook.
2: Dus ik heb van Ilo, even kijken, Out of the Blue.
0: Ja, die is mooi, hè?
2: En ik heb A New World Record.
0: Oh ja, die is ook leuk. Er zijn ook een paar grote hits op, dus, ja.
2: Die twee heb ik.
0: Je hebt er veel meer als je een keer van Marsha op bij dingen komen dan...
2: Ik moet een keer naar Dordrecht sowieso.
0: Ja, Marco, hè, heet die.
2: Die moeten we wel even promoten. Hè,
0: ja, die heeft wel leuke plaatjes, hoor. Ah, dit is ook zo lekker, joh, man.
2: Oh, die heb ik niet uiteindelijk, lekker, maar die moet ik ook nog.
0: Lekker deze, oh man. Ik heb er best wel veel van, deze Tom Petty. Ik heb mijn duurste, die krijg ik mijn vaderdag. Dat ik denk van nou, het is bijna drie keer de prijs wat die vroeger in de winkel kostte. Maar ja, die kom ik nooit tegen. Ik denk nou, die moet ik hebben. Dat is een mooie vaderdag. Mary's Change Less Than.

0: Ik vind hem zo lekker, deze Tom Petty en de Heartbreakers. Ja, bijna alles is lekker wat hij gemaakt heeft. Deze Mary Jane Last Dance. Ja, prachtige plaat, prachtig. Hij heeft zo'n mooie plaat gemaakt. Die man is veel te vroeg aan hemelen. Maar ja, goed. We hebben de muziek. Ja. En dat is het mooiste altijd.
1: Die hebben we altijd.
0: Die hebben we altijd nog. Ja. Heb je nog bijzondere platen gevonden op die bekende website waar we het net even over hadden buiten de uitzending?
1: Ja, die had ik. Maar wat ik net ook al zei, door een of andere foutmelding was toen ineens heel mijn mandje leeg. En ik had er niet alleen bekende platen in zitten, maar ook gewoon waarvan ik toen dacht, €2,99 een plaat, wat is dat voor een muziek? Dan zoek ik hem even op Spotify. En toen dacht ik, nou, dat klinkt wel lekker.
0: Dat is het voordeel van Spotify.
1: Ja. Dan kun je voor €3 gooi ik hem er ook bij. Dus ik weet nou niet meer, want ik had er 22 platen in mijn mandje zitten.
0: Mm-hmm.
1: Met een swipe vinger 500 pagina's te hebben bekeken.
0: Oh jee, ik zie eelt op je vingertje.
1: Ja.
0: Van de
1: dus,
0: de
1: nee, dus ik heb nu niks meer.
0: Niks meer.
1: Nee, want ik had geen tijd. Misschien morgenochtend. Ik ben vrij, dan begin ik wel weer met een 500 pagina's.
0: Okay. Ja. Deze heb je ook, hè? Deze?
1: Die stond in dat lijstje.
0: Oh, die is zo mooi, deze. Alle grote artiesten, jongens. Oh, prachtig, deze.

0: Alle grote de aarde op één plaat, jongens, deze. En we zijn er al een heleboel van hemelen. Deze prachtig, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig.
1: De Traveling Wilburys.
0: Handle with care. En dat kwam van een prachtige LP natuurlijk, ja, die in je platenkast moet staan.
1: Ja.
0: Dus even wennen, want dit is wel het mooiste nummer. Er staan nog wel een paar andere leuke pareltjes op. Ja, schoon. Ja, die hoort er gewoon bij. Die hoort gewoon in je platenkast. Heb ik er nog een 2-3 draaien? En ik heb deze klaarstaan. Dat past een beetje bij de show.
1: Lekker.
0: Lekker, hè, deze.
1: Het is mijn jeugd.
0: Ja, jouw jeugd, hè?
1: Ja.
0: Je bent er geweest, hè?
1: Ik heb ze ook gezien.
0: Oh, je hebt ze ook gezien. Was je nog een beetje bestemd, die Simon Le Bon?
1: Hij was verkouden, dus de eerste paar nummers ging het wat slecht. Maar dit...
0: Een paar biertjes ging het beter.
1: Ja, en dan nog, dat is iets, daar moet je geweest zijn. En zo slecht was het niet. Maar als je verkouden bent, ja, dan kan je er niks aan doen, hè?
0: Memories uit de 80's.

0: Wij zeiden vroeger altijd, dit zijn de Wild Boys, wij van de radio. Ja, ze ging dat vroeger altijd. Goed, er zitten bijna op, lieve luisteraars. We hebben nog één schijfje volgens mij te gaan. En dan staat de boodschappen weer te trappelen. De Jimbo, ja. De Aas, noem ze allemaal maar op. Hey, het was weer leuk vanavond. Ja, ik heb weer genoten in ieder geval.
1: Ik vind het altijd leuk.
0: Ja, het is altijd leuk, hè?
1: Ook al doen we niks. Het feit dat we hier zijn en plaatjes mogen draaien, daar word ik al blij van.
0: Is leuk, ik ook. Timo, bedankt voor jouw nieuws en het verhaal over Robertus Ketty en de Goedjes en aanwezigheid. Tot volgende week.
1: Ja, hij vindt het nou wel gezellig.
0: In de korte broek, hè, want het wordt warm. Ik hoop
1: alleen
0: week
1: hij is ondertussen zit hier voor de luisteraars in mijn t-shirt, want hij schrok de eerste plaats zo van het volume.
0: Ja.
1: En dat je dan schrikt is niet zo erg, maar dat is niet handig als je met een bekertje chocolademelk zit.
0: Nee,
1: dat
0: is niet
1: slim. Dus hij zat helemaal
0: Timo, excuses, was mijn fout, want ik zette de muziek in één keer zo hard.
1: Het
0: dus
1: komt helemaal goed.
0: Komt helemaal goed. Ja, we gaan deze draaien, als laatste.
1: Yes.
0: Ik had een andere in gedachten, maar... We gaan er met Alex Warren. Tot volgende week. Mirabel, bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Tot volgende week. Hoi.

0: Ja, hij is afgelopen. We gaan naar de boodschappen, lieve luisteraars. Tot volgende week weer. En dan zijn we er weer in de nieuwe Arno en Friends. En het nieuws staat voor je klaar. En ik zie onze nieuwslezer, die komt zometeen binnenschuifelen. Dus dan doe maar even een muziekje. En dan kan hij rustig gaan zitten. Hij komt hier binnengelopen met zijn koffie. Zo laat nog aan de koffie. Jazeker, espresso zei hij. Nou, dat kan. Lekker espressootje. Altijd lekker natuurlijk. Dankjewel, beste luisteraars. Maak er een mooie week van. Het wordt warm, dus lekker veel.
1: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio. Die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio. Die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec-verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer, vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door